0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika.

Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester,

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburg

0: Die maakte in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
4: Verhey uit Toldijk laten komen.
3: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
4: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
3: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
4: Mooi, zij ook.
5: Verhey Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
8: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
12: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
13: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Op 4 augustus is in Aalten de tekstmachine geopend. Een kunstinstallatie van kunstenaar Caro Kolwitz, waarin bezoekers met één druk op de knop een verhaal kunnen beluisteren. Aan de installatie zitten 23 knoppen, elk gekoppeld aan een korte tekst, geschreven en voorgedragen door een inwoner uit gemeente Aalten of Bocholt. De tekstmachine hing eerder in Bocholt en is nu tot en met september te zien en te beluisteren aan een lantaarnpaal voor het Nationaal Onderduikmuseum aan de markt in Aalten. Tijdens de opening gaf wethouder Wikkerink aan dat kunst en cultuur in de gemeente Aalten helpt om inwoners te verbinden, ook over de grens heen. Het kunstproject komt voort uit de samenwerking tussen gemeente Aalten en stad Bocholt op het gebied van cultuur en toerisme. Bronkhorst is een van de nieuwkomers op de lijst van het ministerie van Justitie en Veiligheid van gemeenten die niet aan de eisen van de spreidingswet voldoen. Dit werd dinsdag bekendgemaakt. De gemeente moet volgens de wet 160 asielzoekers opvangen, maar heeft ondanks concrete plannen dit aantal nog niet bereikt. De lijst is gebaseerd op huidige cijfers en niet op plannen die gemeenten gemaakt hebben. Want in de plattelandsgemeenten zijn er wel degelijk concrete plannen. Zo komt er een opvanglocatie in Hengelo in de buurt van het gemeentehuis en ook in Vorden moet een AZC komen. Het COA heeft de gemeente laten weten dit jaar de bouw en oplevering van beide locaties niet te kunnen realiseren. Een auto van de Koninklijke Marechaussee is vrijdagmiddag betrokken geraakt bij een ongeval in Beek. Rond 12:30 kwam de melding van de aanrijding binnen. De Koninklijke Marechaussee kwam vanaf de snelweg en wilde de Oud-Arnhemse weg oprijden. Daarbij kwam het voertuig van de Marechaussee in botsing met een auto die over de doorgaande weg reed. Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet bekend. Er raakte één persoon licht gewond. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand.

0: Aan de kant van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. Dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

is van de Raffels. Het is een B-kantje. En geef mij die oude boerderij. En de A-kant was Jip en Veer. Dus dat is een hele bijzondere goede morgen. En inderdaad, hier ben ik weer. Met het programma Gouden Groeven. Op deze zondagmorgen op Radio Ideaal. Elke zondagmorgen tussen 9 en 11. Heerlijke verstaanbare muziek, wat Duitsstalige muziek, Engelstalige muziek. En ook natuurlijk instrumentale muziek. En dat allemaal een beetje in de piratensferen. Laat u deze twee uurtjes lekker weer verrassen. We hebben nog muziek klaarstaan, zometeen daar staat muziek van Manuel. Leo van Helmond zie ik hier staan, dus blijf gewoon klaarstaan aan de radio. Ik ga verder met een lekker gouden ouwe van Hydra.

heerlijke muziek, altijd herkenbaar. Lucas en Gea Hulshoff. En als ik jou laat gaan en je luistert naar het programma Gouden Groeven, open zondagmorgen hier op Radio Ideaal tussen 9 en 11. We gaan verder met verstaanbare muziek en wel dialectmuziek, ook valt te verstaan natuurlijk. Muziek van Gerard Hoepen en iedereen kent hem. Maar wie holt van elkaar?

muziek van de zusjes Meenwoed hoorde je. En het welbekende Mano Radio Ideaal. Zo, het eerste gedeelte van dit programma. Gouden Groeven op deze zondagmorgen. Vandaag 9 augustus 2026 zit er al weer op. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. En na de klok van 10 uur zijn we vlug weer terug voor het tweede bedrijf. Graag tot zometeen.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor je.

0: jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Nerels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol idee. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
8: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Ties Stijntjes uit Zelm. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Schat.

0: Wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
1: Geen idee. Snoeien?
0: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
1: Veldhuizen wie?
0: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
1: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewandeerd.

Muziek van Pierke en Lerke hoor je. En vrouw Smits wil naar Las Palmas. Dat was een voorproefje op het programma wat je na is gekomen. Laat hem zeuren met Rudy Buiting. Maar Rudy moet wel even een uurtje wachten. We zijn wel druk bezig hier, maar... Luisteraars, vader, welkom terug bij het tweede en tevens naaste bedrijf alweer van dit programma. Gouden Groeven op Radio Ideaal. Elke zondagmorgen te beluisteren tussen 9 en 11. Met heerlijke verstaanbare muziek, Duitsstalige muziek, instrumentale muziek en wat Engelstalige muziek. Ook in dit uurtje natuurlijk weer. Laat u me erg verrassen en we gaan verder met muziek van Hanny en Rekels.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Samen voor Berkelland draagt de Enschedese Erwin Versteeg voor als wethouder in de gemeente Berkelland. Versteeg wordt hiermee de opvolger van Ton Koenderink, die na 5 dagen stopte als wethouder. Versteeg is momenteel raadslid in Enschede namens Belang van Enschede. Versteeg heeft een opvallende politieke loopbaan achter de rug. Hij werd in 2018 gekozen als raadslid in Enschede namens de PVV, maar stapte al snel uit de fractie en ging verder als zelfstandig raadslid. Daarna richtte hij de lokale partij Verbindend Enschede op. Ook landelijk was hij politiek actief. Na de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar keerde hij terug in de Enschedese gemeenteraad. Hij is momenteel raadslid en fractievoorzitter van Belang van Enschede. Versteeg moet nog gescreend worden. Als deze positief uitvalt, wordt er bij de volgende raadsvergadering gestemd over zijn benoeming. Het voormalig mediamarktpand in Doetinchem krijgt een nieuwe invulling. In het pand komen sport, wonen en zorg onder één dak. Tevens komt er een nieuwe naam, Van Nispen Plaza. Sinds het vertrek van de elektronicazaak vorig jaar en de sportschool Basic Fit deze maand staat het pand aan de burgemeester van Nispenstraat leeg. Op de begane grond komt nu een vestiging van fitnessketen Sport City. De eerste verdieping wordt volgens eigenaar NL Capital het centrum voor dienstverlening. De bovenste verdieping wordt ingevuld met 33 sociale woonstudio's voor onder andere starters. Naar verwachting gaat de sportschool en een deel van de zorg eind dit jaar al het pand in. Het andere deel van de zorg en de woningen laten nog even op zich wachten tot het tweede kwartaal van 2027. De Graafschap heeft donderdagmiddag de Duitser Jannes Wiekhoff gepresenteerd. De 26-jarige rechtsback komt transfervrij over van competitiegenoot Heracles Almelo. Wiekhoff is een moderne vleugelverdediger die uitstekend past bij de manier waarop wij willen spelen, aldus technisch manager Barry Powell. Wiekhoff speelde sinds het seizoen 2023-2024 voor Heracles. Daarvoor speelde hij bij het Duitse FC St. Pauli. Wiekhoff is de 7e zomeraanwinst voor de Doetinchemmers. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Muziek uit België. Je hoort de muziek van Mieke. En mooi is het leven, uiteraard. Zo, daar was hij weer. 2 uur lang het programma Gouden Groeven op Radio Ideaal. Volgende week zijn we er weer met het programma tussen 9 en 11. Zo meteen het dialectprogramma hier op Radio Ideaal. Wat een zeuren met Rudy Buiting en concerten. Het is hier gigantisch druk geworden. Misschien dat ik er dagelijks uitkom hier. En daarna nog Willem van de Veur en Veur in de middag. En voor meer Nederlandstalige muziek uiteraard vanavond naar het programma Sterk Zondagswerk. Vanavond met Hugo Heideman. Heel veel luisterplezier met de rest van de programmering. En graag tot volgende week. Dag.

altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes.

0: huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviezen, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: samen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. En door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi,

Half en half was dat een verzoekje en dan ging naar de Slangenburg. Een liedje over het boerenbestaan. Zo, daar gaat-ie. Luisteraars, een goeiemorgen. Dit is uitzending 231. Het is zondag 9 augustus alweer. Dit is jaargang 5 van Laat Maar Zeuren. Hier vanuit de studio van Radio Ideaal in Zelhem. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven bedankt me weer. Ook vanmorgen waren ze er weer bij. Altijd fijn die deuntjes op de vroege zondagmorgen. Vandaag in de uitzending Theo Holterman van het Aanhangerschap. En Theo is niet alleen, want hij heeft metgenomen deze week Ketsen Jan, de gitaardokter Jan Kolkman. En de enige echte Frederik Puntrot is er ook bij, Freddy Olij. Ook heb ik nog een platendeus bij me met daarin nog een paar verzoekjes. Je kunt dat trouwens ook nog wat in doen in de platendeus. Hij pen en papier bij de hand, schrijf dan even met dialect. Apenstaartje radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje radioideaal.nl. Straks heb ik trouwens ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor jou. En natuurlijk een schietschijf. Het is een werk nog steeds op herhaling. Maar Ben is nog aan het genieten van zijn fijne vakantie. En tenslotte heb ik nog een paar uitgangstipjes. Tenminste, ik er aan toekom. Zometeen bofooi toch. Maar eerst, zoals ik al zei, in de platen dus een paar verzoekjes. Dit is er eentje van de Boetners. Geet hier naar Zelhem met Gorstorm. MUZIEK

0: Een van mijn favorieten eigenlijk wel van Boffoy toch, Hanna. En werd, toen het hier ook gezongen door onze gast. Theo, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Rudy.
0: Je bent niet alleen.
1: Nee, ik heb
0: een hele delegatie meegenomen.
1: Een hele delegatie heb ik meegenomen, ja.
0: En dat
1: zijn bussen vol vandaag.
0: Dat zijn niet de eerste de beste.
1: Nee, dat ben zeker niet de eerste de beste. Uit van Old Nees heb.
0: Over Old Nees, daar bent ze. Ja. Old Nees is hier.
1: Die is hier.
0: Ja, maar laten we eerst maar eens even naar het Hurkersweekend gaan. Want hoe zit de stand erbij eigenlijk? Nou, alles onder controle?
1: Alles onder controle. We hebben laatst een overleg gehad met de tol. Ik moet eigenlijk zeggen de Preus. Hè?
0: De Preus, ja.
1: Dat was de Preus, was dat? Ja. Vergunningsaanvraag is rond.
0: Alles is geregeld?
1: Ja, alles is geregeld. We kijken naar de camping, veiligheid op de camping.
0: Ja.
1: Dus je hebt de beste gedaan, hè? Dus ja, laat me kom.
0: Alles kan gebeuren.
1: Alles kan gebeuren, ja.
0: Theo, we hadden vorige week een prijs een prijsvraag eigenlijk, zeg maar. Hadden we dan ook nog een winnaar uit?
1: Ja, we hadden een winnares dit keer.
0: Een winnares?
1: Ja. Miranda Jansen.
0: Miranda Jansen.
1: Ja.
0: Nou, ik heb dat uiteraard naar jou toegestuurd allemaal. Ja. Geen pak dat verder op?
1: Ik pak het verder op met haar. Ja,
0: en goed. Hebben we nog een nieuwe prijsvraag of niet?
1: Ja, we gooien gewoon deur. We hebben nog geen Hurkersweekend, dus we kunnen
0: nog... Nee, maar we hebben nog hoeveel werk hebben we nog te doen?
1: Nou, is een goeie. Werk of drie, denk ik.
0: Dan moet het gebeuren. Ja. Want de prijsvraag van de disse werk was eigenlijk... wanneer speelt Old Nees dan nou niet?
1: Precies, ja.
0: En dat was op?
1: Dat is de vrijdag.
0: De vrijdagavond.
1: Ja, ik wil zeggen de zondag, maar dat... De vrijdag, ja. Ja, Ferdy zegt al, je moet nog even veranderen in de agenda. Dus,
0: Ferdy Cup zondagavond en dan is het te laat.
1: Ja. Dat weer.
2: Morgenmorgen.
0: Dit helpen met opruimen.
1: Morgenman is het eerst. Ja, welkom. Jan ook.
0: Jan is er ook. Ja, nee, ik zei net al, Ferdy Olij van het Old Nees en van Normaal. En ook van Boffoy toch. En net hoorde ik hem eigenlijk al in het liedje van wat hij eigenlijk zong. Hè?
1: Ja.
0: Hanna.
1: Ja.
0: Een van mijn favorieten. Een prijsvraag.
1: Nou ja, we hebben het over Old Nees. De dag weten we nou. Maar nu is de vraag, hoe laat spelen ze? Hoe laat speelt Old Nees op de Vrijdag in Zelhem?
0: Geen maken het met de werk moeilijker.
1: Echt wel.
0: Ja. Goed. Ja, hoe laat moeten ze spelen? Dan maken wij even de dingen. Waar kunnen ze dat vinden dan?
1: Ik maak het makkelijk. Het antwoord is te vinden op www.anderingschap.nl.
0: Oké. Ja, nou, ik ben benieuwd. De goede uitzending kunnen ze dan, of de goede uitslag kunnen ze sturen naar dialect, apenstaartje radioideaal.nl.
1: Ja.
0: Dialect, apenstaartje radioideaal.nl.
1: Heel goed. Ja.
0: En dan gaan we deur naar onze gasten. Mm-hmm. En dan beginnen we eigenlijk met Ferdy Olij. Ferdy, goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.
0: Ja, dat is lang geleden om elkaar gezien hebben.
3: Ja.
0: Dat is een mooi tietje terug met Boffoy toch nog. Een mooie tiet.
3: Hè? Ja, is dat zo lang geleden?
0: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat we dan... Ja, met Boffoy toch. Elke keer als ik aan Boffoy toch denk... dan moet ik denken aan dat legendarische optreden... wat we toen hadden in Hilversum. Weet je dat nog?
3: Waar?
0: In Hilversum. Toen we op zondagmiddag naar Hilversum toen moesten.
3: Nee, daar kan ik me zo niks meer voorstellen.
0: Geen actieve herinneringen, hè?
3: Nee.
0: Maar dan moesten ze optreden. In ieder geval, jullie moesten optreden. En ik was erbij, samen met Frank natuurlijk. En toen werden jullie aangekondigd als Boffoy Touch.
3: Oh ja.
0: Kun je dat nog?
3: Ja, maar goed. En heel vaak Boffoy Touch.
0: Ja.
3: Dat is hartstikke moeilijk voor mensen uit het Westen... om door een beetje een uitspraak aan te geven. Dat hoor je mezelf heel slecht. Kan dat ook
0: Je kunt hem harder zetten.

0: elkaar doen. Oh.
1: Zeg maar u.
0: Ja, ja. Nee, dat is goed, ja.
1: Ja? Even terug naar de titel. Begonnen met normaal. Hè? Ja, als ja. Frederik Punderaard.
0: Nou, begonnen, ik zet hem af. Begonnen met normaal is ook niet helemaal waar. Maar normaal, daar hadden we het eerst landelijk succes met. Maar door voorspelde ik ook al in andere bands. Samen met mijn zuster. Samen met Jan zat er ook al bij.
1: Oh ja? Door
0: heel Nederland deur getoerd. En zelfs naar Luxemburg geweest met de band Pudding.
1: Ja. Oh?
0: En daar hebben we diverse talentenjachten in die tijd met gewonnen. En zelfs een studio-opname hebben we gewonnen toen. Mijn zus was zangeres. En we waren hartstikke succesvol met alleen maar eigen repertoire.
1: Ja. Oké, okay, maar ja. Was dat ook een dialect dan? Nee toch?
0: Nee, dat was Engels.
1: Engels, Pudding. Pudding. Ja. Oké, okay, nooit gewet. Nooit gewet, hè? Je hebt wat geleerd vandaag. Toch?
0: Ja, nee, kijk, zo leer je weer wat.
1: Ja, precies.
2: Ook alweer.
1: En toen in het begin jaren van normaal, zeg maar. Dan ben je vanaf normaal naar Beaufort toch gegaan.
0: Ja.
1: Daar heb je ook een jaar of 10. Maar van ook van de oprichting.
0: Langer.
1: 15 jaar denk ik.
0: 15 jaar, ja.
1: Ja. Een beetje, ja.
0: Ja.
1: Ja, en
0: toen in 1995, toen was het 20-jarig bestaan van normaal.
1: Ja.
0: En toen werd ik gevraagd om mee te doen in de markthal.
1: Ja.
0: En vanaf dat moment werd ik iedere keer gevraagd tussen deur van allerlei optredens. En op een gegeven moment vond ik dat zo leuk. Dat ik dacht van, ik ga dit weer meer doen. Ja. En toen ben ik bijvoorbeeld toch weer vertrokken.
1: Ja, dat kan ik nou herinneren. Ja, precies. Nou. Goed, en toen...
0: Pas op, hè.
1: Ja. En toen werd het normaal weer. En Oldnees.
0: Ja.
1: Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Normaal, dat was natuurlijk hartstikke mooi. En met Oldnees zijn we eigenlijk begonnen... omdat we met normaal in de wintertijd heel weinig deden.
1: Ja.
0: Zo heel af en toe een heel mooi optredentje. Of misschien wel helemaal niks. En toen ben ik met Oldnees begonnen met Jan Manschoot.
1: Ja.
0: En met Willem ter Horst.
1: Ja.
0: En de eerste keer hadden we... ons eerste optreden was hier in Zelm. Met een of ander festival. Wordt allemaal fietsen werden verzameld voor Afrika, geloof ik. Dat werd ik niet helemaal zeker. Kan ook wel Joegoslavië zijn. En toen hebben we voor het eerste optreden met 3 man.
2: Zo.
0: Met z'n drieën. Okay. Hadden we compleet repertoire. En... Ah, dat vonden we hartstikke mooi. En we zijn van, dit moet vaker gaan doen. Dus toen heb ik eerst de zaken geregeld voor Oldnees. En Jan kwam met de naam Oldnees trouwens. Dat is, en daar bleek later hier in Zelm een oldheidkundige vereniging te zijn. Wie ook Oldnees heet.
1: Oei. Oei.
0: Ja, maar daar werd helemaal geen punt van de maak.
1: Oh,
0: dat was helemaal niet aardig. En toen later, Gerard de Braconnier kwam er toen bij.
1: Ja.
0: En hij heeft tot, geloof 2014 of 15 heeft hij met de Danen. En
1: Willem ter Horst, hè?
0: Daar had ik al het nummer, Willem ter Horst. En toen kwam Jan erbij.
1: Toen kwam Jan, Ketsen Jan. Kwam erbij, de gitaar, dokter.
0: Ja.
1: Ja. Toch?
0: Dus dan houden we nooit geen probleem meer met onze gitaren.
1: Nee, precies.
2: Dat is de oplossing.
1: We gaan daar ook even verder met Jan natuurlijk. Ik ben eigenlijk benieuwd, want jullie hadden opgegeven dat jullie 3 nummers wouden spelen live in de studio.
0: Ja.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat het eerste nummertje is dan wat jullie willen gaan spelen.
0: Het eerste nummer waar we willen gaan spelen is de vraag wie iedereen zich geregeld stelt. Waarom moet Mien naar oven komen?
1: Ja, dat is een speciaal verzoekje van Theo.
2: Ja, bij deze.
1: Ja. Nee. Goed. Laat maar eens wat horen dan.
0: Oké. 1, 2, 3.

0: Ja, heel mooi. Dankjewel, Freddy. En Jan natuurlijk. Freddy, even en Jan. Jan, ja, ik weet niet, heb ik ook al een goede markt gezegd? Eigenlijk helemaal niet, want je bent nog helemaal niet in de uitzending geweest. Haal hem er eens even bij je, Theo.
1: Ja, helemaal goed.
0: Even erbij zo. Freddy en Jan, jullie zijn samengekomen. Je zei het al, voor die tijd al in de band Pudding, waar je net al zat te vertellen. En tegenwoordig met de Old Nees. Maar Jan kennen we natuurlijk ook weer van de Heino's. Ja, toch? Zeg ik dat goed of niet, Jan?
1: Sorry?
0: Van de Heino's kennen we natuurlijk ook, jou ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: Of mag dat niet zeggen? Ja, tuurlijk
1: ja,
0: wel.
1: Ja, of dat hij...
0: Dat bedoel ik.
1: Met de huppelt, zeg maar.
0: Ja, en daarvoor eerst nog met normaal en daarvoor nog met Pudding. En wat hij nog meer zo in uw leven gedaan met
1: de muziek? In mijn jeugd stond ik altijd bekend van, dat is een loper.
0: Oh.
1: Want, ik ging van het ene bandje stuiter naar het andere bandje. Dat vond ik overal vond ik prachtig. En ik reageer allemaal vrij spontaan op dat soort dingen. Dus als ik iemand had zien spelen en dat vond ik van onder de indruk, dan ging het nooit iets gelijk.

0: met hem praten en dan twee weken later dan repeteren we al. Dus.
1: Oké.
0: Okay. En dat ging zo door met Daniel Sauleka, met Normaal, met... ik was 15 jaar zeg ik al in een dansorkestje. Omdat mijn broer dan was toch een heel bekende drummer, maar dat is toen verongelukt. En toen stonden de jongens een half jaar later bij mijn moeder aan de bellen van wie wil graag hem dat Jantje mee doet. Want volgens mij kan hij ook wel aardig muziek maken. Dus toen was ik al bij de Ibiza, zeg maar.
1: Ja, maar eigenlijk Jan, wat ik me zo afvraag, waar komt eigenlijk dan de liefde van de gitaar vandaan? Want eigenlijk, we kennen hem als de gitarendokter.
0: Is met de papletel in de gordel.
1: Ja?
0: We waren van jongs af aan, vanaf de puberteit in de veur al, hij peutertje bent. Mijn vader speelde mondharmonica en een beetje accordeon. En mijn moeder die zat in het strikje, toen het iets heette, in het strijkje. Met violen en dat deed ze dus allemaal operette dingen zingen.
1: Dat is wat anders dan boerenrock.
0: Dus ja, mijn moeder die zong hele dagen, dus we werden als kind er al met de papleppel in de gang.
1: Oké. Okay. Ja. En toen, ja, net wat je zegt, toen ben je eigenlijk bij Normaal terechtgekomen.
0: Ja.
1: En een mooie tijd gehad. Neem ik aan.
0: Ja, zeker.
1: Zeker, hè?
0: Zeker, ja.
1: Ja, dan een paar cd'tjes ook.
0: Drie periodes.
1: Drie periodes.
0: Ja.
1: Ja, ja. Hey, en toen, ja, van Normaal ben je naar de Heino's gegaan.
0: Ja.
1: En daar heb je ook 13, 14 jaar bij gezet.
0: Ja, ik kende Remco. Maar Remco was de zanger van Heino's. Hij was onmundig een Normaal fan.
1: Ja.
0: En dan zag ik al veel op Hurkersdag en dat soort dingen. En toen op een gegeven moment, toen ik geen zin meer had met Normaal, toen... wist ik dat Remco had een bandje.
1: Ja.
0: En die heette Heino's. En ik gelijk gelijk in de auto staat, direct repeteerd met hun drekwieter. Maar ja, die jongens die wonen helemaal in Hardenberg, dus ik heb aardig wat af moeten jakken. Het bandje was hartstikke mooi. Het was een vriendenclubje, zeg maar. Toen.
1: Ja. Maar was dat eigenlijk ook vanaf de oprichting begin erbij geweest?
0: Niet helemaal vanaf de oprichting. Vanaf de oprichting heeft een broer van Remco erbij gezet.
1: Ja.
0: En toen hadden we ook allemaal nog van die mooie ouderwetse rock'n'roll pakjes aan. En, dan stopte met, ik kreeg te druk met Wark. En toen Remco gelijk van, je moet bij ons komen. En dat doet het toch niet, want het is iedere keer heel in de riem met de auto.
1: Ja, want ze zaten wel in Derems vaat in die hoek.
0: Ja, ik muziek moest alles bij mij verwijken.
2: Dus
1: ja.
2: Om vrouwen, dat doet het toch niet. Wat
0: doen ja, ja.
2: Dat
1: ja,
2: wisten
1: ja,
2: we
1: ja,
2: al.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar ik film het gewoon heel goed. Gelijk al heel een vriendenclubje. Ongecompenseerd, kom mooi. Talent zat er in die band. En ik dacht van, daar wordt maar.
1: Ja, precies. Ja. Ja, in het begin toen zat ik samen met Frank Tunte bij Bofoitog. En deden wij ook wel eens het geluid van de Heino's. Maar dat was nog voordat jij erbij kwam.
0: Ja, dat klopt.
1: Denk ik. Want dan waren we bij de Derensvaart. Volgens mij heb ik er met ook wel eens geweest bij Ferio, niet in dat zaaltje. In Derensvaart. Ja. Waar ben we niet geweest?
2: Ik heb zoveel optredens achter de burger dat ik kan ze niet meer met een
1: nee. Maar goed, dan ik, ja, dat kan me nog goed herinneren. Maar mooie tijd, inderdaad. Eens even kijken. Jullie hadden nog een nummertje klaarstaan, of niet?
0: Ja, zeker.
1: Wat dat?
2: Zullen we dat doen of zo morgen doen?
0: Doe eerst zondag maar.
1: Nou.
2: Oké, zondag.
1: Ik ben heel benieuwd. Toch?
2: Het is zondag. Ja, het is zondag. Het is vandaag komt goed uit. En het gaat over zondagmorgen wakker worden met een kater.
1: Oh ja,
2: met een kater.
3: Met een kater?
2: Ja.
1: Hebben we nog nooit gehad, Theo?
2: Van iemand wie. Nee. Van een kater? Nee, heb je nog nooit gehad. Een kater van iemand wie regelmatig katers heeft.
1: Oei.
2: Eigenlijk kun je wel zeggen een alcoholist.
1: Oei. Nou, laat maar eens horen, Ferry. En Jan natuurlijk.
2: Het was zondag in de vroegte,

0: Ja, heel mooi. Freddy Olij en Jan Kolkman, Ketse Jan, Frederik Puntrot. Dan zag ik me eigenlijk af te vragen, Freddy. Hè. Hoe komen ze nou eigenlijk bij de naam Frederik Puntrot?
1: Hoe komen ze daarbij? Toen we met de band normaal een beetje bezig waren, toen dachten we van, wie moet allemaal bijnamen hebben?
0: Ja.
1: En toen gingen we allemaal namen verzinnen. En van alles en nog wat. En ik kwam er niet zo gauw uit. En toen zei Ben op een gegeven moment tegen mijn vader zeggen, heeft een mooie naam voor op bedacht. En wat was dat voor naam dan? Ja, dat was Frederik Fluweel, zeggen.
0: En Fluweel.
1: Dat is een naam uit de oldheid. Een of andere historische figuur staat. En ik zei dat tegen mijn vader. Ik zeg, ik heb een mooie naam gehoord voor mijn als artiestennaam Frederik Fluweel. En zegt mijn vader, Frederik Fluweel zeggen. Dat past helemaal niet bij jou. Puntrot zeggen, ja, dat past bij jou.
0: Ja.
1: Frederik Puntrot. Ik zei, nou, dat vind ik een mooie naam. Dat ga ik doen.
0: Ja,
1: en dat was hartstikke mooi. Want in die tijd, het was zeg maar 1975, begin 1975. En toen hij zo'n

0: actiegroep hier in de Achterhoek, een beetje dom, dat maakt niet uit. Wie het anti-invloed was van Leu uit het Westen, wie het hier allemaal huizen kochten en werk van allemaal. En die neemt zichzelf Puntrood langs de IJssel.
1: Oh ja?
0: Ja, dus dat viel mooi samen.
1: Oké. Okay.
0: Maar zo kom ik aan mijn naam. Mijn vader heeft dat bedacht.
1: Ja, en dan kom je natuurlijk automatisch bij Jan. Hoe komen ze dan in vredesnaam bij uw naam, Kersten Jan?
2: Het was een heel jong kereltje en mijn vader had een schildersbedrijf midden in Harreveld, bij Toebeshof. En achter Thuis stond een barak, daar was hij in de warplaatsen van de dorpsschilder, zeg maar. Zondags, dan gingen we altijd over Puntrood heen. Want daarachter, dat waren allemaal wij dan. En daar had KSA zien voetbal.
1: Ja.
2: Nou, en als jong kereltje ging er al in. En ik wil voornamelijk vallen van dingen niet te vallen overleggen, maar spontaan doen.
1: Ja, ja.
2: Want dat is altijd leuk. Dat is altijd onverwacht. Dat is mijn motto vanaf het begin. Als je altijd spontaan ketsen.
1: Maar dat is de oorzaak.
2: Ja, en dat is vanaf de puberty dus dat feit al kwam.
1: Ja, mooi.
2: Maar toen kwam ik weer normaal en de ketsen was in Brabant natuurlijk heel wat anders.
1: Ja, daarom zat ik erop nodig, denk ik.
2: Nou ja, daar ben ik natuurlijk niet zo blij mee, maar dat is helemaal niet zo bedoeld.
0: Net als poepen in België.
2: Ja, ja. Die gaat rare dingen bedenken. Ja.
1: Ah, maar dat komt toch wel, Jan. Prima toch? Kersen, ja, of een Brabant is, kersen geeft toch goed?
2: Maakt me niks uit.
1: Nee, precies. Hé, maar dan gaan we het even richting het hoogtepunt van Theo hebben. Het Hurkersweekend, want dan gaan we met Old Nees richting het Hurkersweekend.
3: Ja, zeker. Ja, het schudt mooi op nu, hè?
1: Ja, maar Old Nees speelt dus op het Hurkersweekend.
3: Klopt.
1: Hebben jullie ook nog bijzondere dingen met afgesproken? Of we gaan nog niet vertellen hoe laat ze spelen?
3: Het is spontaan, hè? Hadden we het net over. Dus we lossen spontaan spelen wat ze wilt.
1: Ja.
3: Dus je mag zo vrije lopen. Dus je kunt alle kanten op.
1: Oh, dat is ook...
0: Ik weet niet hoe dat wel kunt.
3: Nou, dan komt je op mijn setlijst.
0: Ik bedoel spontaan ketsen, bedoel je?
3: Ja, spontaan ketsen.
1: Of poepen.
3: Ja. Nee, maar
0: ik weet het niet.
3: Nee, toch niet, hè? Nee.
1: Nee, nou, ik ben heel benieuwd ik ben heel benieuwd wat dat is. Dus dat is een mooie aftrap eigenlijk. Want het is niet de aftrap, hè?
3: Nee, de aftrap is Erwin Nijhoff. Die trapt hem af.
1: Ja. Ook mooi, toch?
3: Die is hier pas nog geweest. Komt helemaal goed.
1: Ja, en dan over 14 dagen hebben we de DC Dukes hier.
3: Ja.
1: Dat is ook leuk. Die hebben we ook al vaker gehad. Ja. Komen die ook een paar liedjes live spelen?
3: Dat wil ze wel. Dus kijken wie, welke delegatie en hoeveel man. Maar de bedoeling is wel dat ze inderdaad een aantal nummers live speelt. Mocht het niet lukken, dan
1: Heel beneden.
3: Ja, hou er rekening mee. Hè?
1: Goed, gaan we nog één nummertje doen van... Ferry, of Jan, dat nummer van je net speelde zondag, is dat een nummer van Old Nees?
0: Nee, het is een nummer van, uiteindelijk van Chris Christoffersen.
1: Ja?
0: Een Amerikaan. En ik weet gar niet wat de originele titel is. Maar het is ontstaan dat ik een nummer wil maken over de karken, over de karkklokken.
1: Ja.
0: En ik weet nog wel dat ik met de motorclub was ik op vakantie in Duitsland. En ik stond daar in München of werkwaarts, stond weer bij een kathedraal te luisteren. En heb ik eerst opgenomen. Ik denk, oh, dat moet wijn. En toen kwam ik aan het zoeken. En op een gegeven moment hoorde ik dat nummer van Christoffersen. Ik denk, godverdorie, kan ik hier hartstikke mooi. Kan ik hier een tekst op maken. En uiteindelijk de tekst van Christoffersen en wat ik maken, dat kwam aardig goed bij elkaar in de buurt.
1: Okay.
0: Zo is dat ontstaan.
1: Ja, maar het nummer is dus nooit uitgebracht.
0: Ja? Je hebt het met normale dan.
1: Met normale? Oké.
0: Zelfs op het Heilige Oogbewust.
1: O jee.
0: Ja,
1: nou,
0: dat zijn wij het waar.
1: Theo, dan mag ik even de archieven in. Want dan mag ik even zoeken of ik dat ook heb.
3: Even naar huis werken, Rudy.
1: Ja, precies. Ja. Goed mannen, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de komst naar de studio. Jullie willen nog één nummer doen, hè?
0: Ja.
1: En dan ben ik heel erg benieuwd wat
0: dat nummer is. Dat nummer is geschreven door Jan Manschot.
1: Oei, ja.
0: Okay. Onze medeoprichter van Old Nees. En Jan en Warken toen bij hulpbehoevende, agressieve, ongehoorzame jongeren.
1: Ja.
0: En uiteindelijk zei je van het hulp allemaal niks. Wat we ook doen, zeg, het bleef hetzelfde. Maar nu hebben we dit nummer al geschreven.
1: Goed zo.
0: En dat heet Morgen is nog zoiets weg.
1: Mannen, succes.
0: 1, 2, 3, 4.

0: Heel mooi. Ferry, Jan, Theo, bedankt voor jullie komst naar de studio.
1: Hier is Rudy Buiting met Lord Marens Heuren voor Radio Ideaal.

Bukkes was dat speciaal voor de fans van Woeste Grond. Dit werkt trouwens in de uitzending. Dit nummer iedereen heeft wel zien redenen. Ik heb voor ook nog een paar uitgangstipjes. Vanmorgen organiseert men vereniging in de Repen een reetugen kasteelrit. En rondom de middag punt is weer terug bij kasteel Vorden. Dan kun je ze bekijken. En rond 3:30 is er dan een defilé door het dorp heen. De locatie is kasteel Vorden aan de Almersweg in Vorden. Voor meer informatie kijk even op www.inderepen.nl www.inderepen.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. Dan heb ik nog wat, en dat vind ik eigenlijk wel heel grappig. Dat is van onze eigen kapitein Henk Muileman. Henk Muileman is natuurlijk geen hele onbekende in het Achterhoekse dialect scene, om maar zo te zeggen. Je kunt met hem metvaren in de Berkelzomp. In Almen is dat een belevenis op de Berkelzomp te Futen. Een tocht van circa 1 uur over de Berkel rond Almen. De schipper vertelt dan verhalen over de handelsvaart van vroeger op de Berkel. De afvaart is om 2 uur. En dat is vanaf het botenhuis het Futenes. De Berkelweg nummer 7. En dat is naast het zwembad in Almen. Voor meer informatie kijk even op www.stichtingberkelzomp.nl www.stichtingberkelzomp.nl of even op de website van RTV Ideaal. En natuurlijk op de social media kanalen van Facebook en of Instagram vind je nog veel meer informatie. En dan trouwens, als je Henk ziet, ik zou zeggen, doe maar even de groeten van ons. Dan heb ik nog in Zender, en dat is dag 3 van het Spikker Country Festival voor liefhebbers van country muziek. Een weekend vol met country muziek. Op diverse locaties in Zender is dat bunter optreden van onder andere de Timber Rose Band, de line dancing met DJ Danny en Little Montana. Het begint om 1:30. Het is in het centrum van Zijnde op het Raadhuisplein en op de Markt. Voor meer informatie kijk even op www.muziekstadzevenaar.nl www.muziekstadzevenaar.nl of natuurlijk op de vertrouwde social media kanalen. Dan heb ik de laatste eigenlijk. Dat is de Borkse Berg Kunst Biennale in Ruurlo. Een fietsroute rond Vorden en Ruurlo langs de Borkse Berg en de Veengeurt. Met op 11 locaties monumentale kunstwerken te bemonderen. De tocht is ongeveer 30 kilometer lang. En die kun je nog maken tot zondag 13 september. Dus je hoeft het ook vandaag niet te doen. Maar dat kan ook volgende week of de week erop of de week daarop. Dat kan allemaal nog. Het vertrekpunt is bij de Heikamp. En dat is aan de Hengeloseweg nummer 2 in Ruilen. Voor meer informatie.

informatie, kijk even op www.bbkb.nl. www.bbkb.nl. Of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. Dan heb ik nog een verzoekje op de valreep gekregen. En dan gaat naar Heil, en dat ligt in Limburg, een liedje van Benny Nijman met Nim de Tiets.

0: Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek. En aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansoor. Straks nog 12 uur. Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van. En graag tot de volgende keer. Goed gewoon.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit.

0: service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken Cage IH, Steyr en Puttinger.

0: Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: bedoeling is eigenlijk.
1: Kan toch?
0: Die had je in de tijd, ja. Had je gewoon een singeltje en je had van die LP-formaat singles. En daar stond de muziek dan altijd een minuut of twee langer op, ja. Een hele mooie diepe groef. Dat klonk het beter, zeggen ze, ja. Of het ook zo is, weet ik. Rudy, dankjewel. Je had weer een beste studio vol met leuze zitten, zeg. Mijn hemel. Dan probeer ik hier altijd binnen te komen. Kakken gaan niet binnen. Dat is ook wat. Maar het maakt niet uit, want ze zijn eruit gegaan. En ik zit hier nou in mijn eentje. Dat is ook wel, ja. Helemaal een ah. Maar ik zit hier tot 2 uur speciaal voor jou. Want ik ga kijken wat jij graag wilt horen op de radio. Met name op dit station, Radio Ideaal. Ja, van die muziek waar je de radio een beetje harder kunt zetten, zodat de buren...

0: 3779770. De eerste verzoekjes zijn al binnen trouwens. Zo heeft Ton Pelikaan al gebeld. Hij was vroeg vandaag. Hij vraagt een dialectplaat voor ons allemaal. En Ton, ik zou zeggen, blijf opletten, want ik heb een hele mooie voor jou uitgezocht. Die komt er dadelijk aan. Nou, nog niet meteen hoor. Nee, blijf maar even bij de radio zitten. Dat is goed. Ja. Je mag appen. Je mag ook appen. Ja, dan ga ik het hier zitten lezen en dan kan ik de boodschap beter overbrengen. Denk ik altijd of het ook zo is. Je moet het maar afwachten, niet dan? Maar het zal allemaal best wel goed komen. Dus ik zou zeggen, radio wat harder, deuren en ramen open en luisteren.
1: Hey, radio, radio ideaal.
0: Want dat moet je.

0: Kolkman op de gitaar. Toen hij nog bij de Heino's zat. Ja, dat is een tijdje geleden, maar dat was wel een gitaar. Oh, omdat het weekend is, een van die gouden ouwe van de Heino's. Wat kun je doen op deze zondag? Je kunt naar het strand gaan.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar en eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kilometer strand. Je danst en vrij de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als

0: een van de nieuwe platen van Ferry de Lid. En hij deed het niet alleen, hij deed het samen met Choc, S-H-O-Q. En dan moet je Choc zeggen natuurlijk, hè, de Baco in Monaco. Hij wordt hard meegezongen tegenwoordig als hij hem ergens buiten draait. Dat is absoluut waar.
1: Vertrouwd dichtbij.
0: Heel dichtbij.
1: In de Achterhoek. In de Achterhoek. Radio
0: Ideaal. We draaien elke keer wel een keer een van die platen van Arnie Jansen.

0: zou ze zeggen.
1: Hij is leuk, hè? Die horen we niet zo vaak van Arnie Jansen. Maar het is wel een van de grotere hits, hoor.
0: Spreek jij ook Hollands?
1: Spreek jij ook Hollands?
2: Ja, slecht genoeg.
1: Tijd voor Duits. Ja, tijd.

Een slaapzak en een gitaar, daar heb je wel een kampvuurtje bij nodig, denk ik trouwens. Maar het is leuk bezongen door Renate en Werner Leisman. Dat zijn van die liedjes die worden aangevraagd. En als jij ook een liedje wil aanvragen, doe het gerust. Want het is zomers, het is mooi weer buiten. Ja, dan hebben we altijd wat minder verzoekjes als normaal. Dat is nou een keer zo, maar het maakt niet uit, want we hebben muziek genoeg. Daar kun je vuurwerk van maken.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Op vrijdag 2 oktober start bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers de cursus Genealogie voor Gevorderden. De cursus is bedoeld voor genealogen met onderzoekservaring die hun kennis willen opfrissen of verdiepen en meer bijzondere archiefbronnen willen leren gebruiken. In 4 middagen leren deelnemers hoe zij een familieonderzoek kunnen verdiepen met archiefbronnen die in een basiscursus vaak nog niet aan bod komen. De cursus wordt georganiseerd door het ECAL in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging NGV, afdeling Achterhoek en Liemers. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding en meer informatie is te vinden op de website van ECAL. De zomer in Winterswijk krijgt dit jaar een bijzonder rauw en muzikaal randje. In de adembenemende ruige setting van de steengroeven komen de grootmachten van de popgeschiedenis samen in het meeslepende muziektheaterspektakel Bricks, Stones en Beatles. Met sterke vocalisten als Niels Geuzenbroek en Tim Akkerman, ondersteund door een compleet orkest, een koor en dansers, is het een ode van formaat. Maandagavond kregen de vele vrijwilligers van het theater alvast een exclusief voorproefje. Zij mochten als allereersten het stuk in volle glorie bewonderen tijdens de generale repetitie. De volledige reeks voorstellingen in augustus is inmiddels stijf uitverkocht. 2 auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de Europaweg in Doetinchem. De kopstaatbotsing zorgde voor veel verkeershinder in het centrum. Rond 2:30 ging het mis net na de brug. De bestuurder van de achterste auto merkte te laat op dat zijn voorganger stilstond voor een rood verkeerslicht. Een aanrijding was niet meer te voorkomen. Na controle van het toegesnelde ambulancepersoneel hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Geen gezeur.
3: Lekker hè?
2: Dit is Willem van der Veur.

0: kreeg een berichtje van Juri. Juri uit Zeerenberg, je weet wel. Vaste luisteraar hier, ja. En hij vroeg weer iets van Frans Bauer aan, want dat is hij wel vaak. De verleden keer een Duits plaat van Frans Bauer. En nou, ja, het ging over Bordeaux, dus ik zal maar zeggen, het is een Franse plaat van Frans. Nou ja, niet helemaal. Ja, uiteindelijk ook. Goed, we gaan gewoon lekker door met vrolijke muziek op deze zondagmiddag. Dit is Dennis Jones.
1: Ik

Niet zo lang geleden bracht deze zanger, Dennis Jones, een singeltje uit met een oude bewerking van het aloude Mississippi. En diezelfde Dennis Jones heeft deze week een nieuwe single uitgebracht. Die heet Nooit. Waar gaat hij over? Hij gaat over niks, over nooit. Dat is lang geleden. Oeh. Even iets speciaal voor zijn buren. Jawel, dat is een mooie plaat. Tom Brown brengt ons naar de dansvloer. Het heet Funking for Jamaica.

Lekker, hè? Ik denk, die vast mensen wel buiten. Een barbecue of zo. Om vast aan het beginnen, laten we even wat dansbaars draaien. Nou, dit is goed gelukt, hoor, met Tom Brown. Funking for Jamaica bij... Radio Ideaal. En wat hebben we hier nou weer? Dat weet niemand. Het is de nieuwe van Django Wagner. Daar moet je nog eventjes mee kennis maken, natuurlijk.

die dingen die Django Wagner nog wel eens graag in een lied wil maken. Ik dans met jou. Wij dansen samen. Dat soort dingen allemaal, ja. En kan het op deze plaat? Ach ja, vast wel. Het kan mij zomaar verbazen als niet.

eigenaardig. Deze plaat is eigenlijk uitgebracht aan het begin van de carnaval. En het is toch een plaat die beter past in deze periode van het jaar. Dit zonnige, zeg maar, dat doet denken aan palmen en strand en zo. De tapster uit Tijuana. Ja, we krijgen verzoekjes binnen, dat mag. Jij mag ook platen aanvragen als je dat zou willen. Misschien wil je ook de George Baker Selection wel horen. Hoef je nu niet meer te bellen, want die draai staat al op natuurlijk. En een van die grotere hits, ik moest hem eventjes zoeken, maar hij stond er wel bij, heet Manolito.

0: Klinkt dat zonnig? Ja, dat klinkt heel zonnig. Manolito, ik zei het al, is dat die ene uit de High Chaparral? Tegenwoordig heb je van die oude kanalen, televisiekanalen, die oude beelden uitzenden, oude films uitzenden. En de High Chaparral, die zit daar weer bij tegenwoordig. Ik moet erbij zeggen, ik heb erbij zitten kijken. Vroeger vonden we dat heel spannend. Tegenwoordig denk je, joh, schiet toch eens op, laat eens wat gebeuren.
1: Vertrouwd dichtbij. Ja, in de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
1: Radio Ideaal.
0: Radio Ideaal met een echootje, hoor je dat?

doet het samen met die man die er tussendoor zit te praten, is Virgil Fur. Zegt mij ook niks, maar oké. Okay. Ik vond het wel een leuk liedje om even te draaien deze zondagmiddag hier bij Radio Ideaal, speciaal voor jou. Liefde is lekker.

raar spelletje. Jamie, ja. Die zit weer dingen te verdenken. Gijs de Bruin, die hebben we net gehoord met zijn liedje Op Eigen Kracht. En dan zit ik even te twijfelen. Oh ja, ik denk welke knop moet ik hem hebben. Op weg naar het nieuws van 1 uur. En na 1 uur ben ik nog een fijne uur bij je met meer verzoekplaatjes en andere leuke geinen. Oude meuk is leuk, ja, dat weet ik.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte nap.

0: Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24-uurs deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zilhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. Daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. De zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eukelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eukelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eukelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring.

is ook wel lekker natuurlijk, hè? Ja, was eigenlijk aangevraagd speciaal voor Renate Roording, die 51 is geworden vandaag. Met de groeten van Dini natuurlijk. Die zei, draai maar iets van Jannes. Altijd gezellig. Ik denk, dat draai ik Leonora. Daar beginnen we gewoon mee. Want ja, dat kan toch op deze zondag. We hebben een verzoekplatenprogramma hier bij Radio Ideaal. Verzoekjes kun je altijd wel indienen, geloof ik. Hier bij alle programma's, maar bij mij speciaal natuurlijk. Elke zondag tussen 12 en 2. Het heet Veur in de Middag. Ga je even een telefoonnummer nodig om te kunnen appen. 0314-377-970. Ook voor mensen die nu buiten in de tuin zitten. 0314-377-970. Pas een beetje op met de warmte, jongens. De zon is heftig, heb ik al gemerkt. Dan hoef je maar een kwartiertje van te hebben. Dan verbrand je al, hè. Dus, ja, je hoeft je niet meer voor te bereiden op de zomer. Dat weet ik wel. Maar toch, je moet er een beetje... Hou het even in de gaten. Doe dat nou speciaal voor mij dan. Dan is het toch allemaal een stuk minder. Tot 2 uur en ik heb nog plek van verzoekers trouwens. Gebeurt niet elke zondag, maar vandaag wel. Rood, rood, rood zijn de rozen. Maar dan...

0: Nou, je hebt toch ook een heleboel verschillende uitvoeringen. Dat is toch wel grappig om dat weer eens mee te maken natuurlijk. Hè. In dit geval Frank Michael. Zo heet hij eigenlijk in het Frans. Tout le Frans son belle. En daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Ik moet eventjes aan hetzelfde cd'tje draaien. Want iemand die vraagt het nummer Trots op jou aan. En dat ga ik met liefde draaien. Het is dat speciaal voor Hendrika. Ja, ik dacht het wel.
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou.

0: voor elkaar.
1: Ik haalde de berichtjes een beetje door elkaar heen, hè? Deze plaat, Trots op jou.
0: Voor elkaar.
1: Ja, mooi, mooi gezongen. Van Kimberly Fransens, die zong deze mooie akoestische uitvoering overigens. En die draaiden we speciaal voor de zusjes en de zwager. Dankjewel, staat er nog bij natuurlijk. Eigenlijk Natasja en Edwin, maar dit kan ook. Over Natasja van, ja, dit is ook een live opname, ik weet het nog. Het hoort bij een filmpje op YouTube. Dag Willem, een plaat draaien voor Martin Braams. Hebben we die nou klaarstaan? Dan moet ik even kijken. Nee, Femke Hengeveld, jij klaarstaan. Die is 14 dagen geleden hier in de studio geweest om te praten over haar plaat. En het gaat hartstikke goed met Femke. Ze heeft er veel succes mee. Daar zijn wij dan weer trots op dat ze hier is.

Lekker hè, zo'n mooie plaat die je vrolijk maakt. Door Femke Hengeveld. En het ging over een feestje. Even kijken. En heb ik nou Martin Dams wel klaarstaan? Ja, Martin Dams staat klaar, gelukkig voor iedereen. En die moest ik speciaal draaien voor Hendrika. Dat was gezegd. Even kijken hoor. Dit. Hey!

Lekker, Martin Dams gevraagd en deze plaat gedraaid. Geluk voor iedereen. En dan ga ik eventjes een hele aparte plaat draaien. Speciaal voor Marian Bezuidema. Ze is 5 augustus jarig geweest. En Christine Gerritsen, die is 9 augustus, dat is vandaag, jarig. En daarvoor hebben we in elk geval dit liedje even. Buurtgenoten meezingen. Het kan over de tuinhek heen, zeg maar.

Met de hartelijke groeten van Dini natuurlijk, ja. En Dini vroeg deze plaat erbij van Double Solo. Zo heet die groep die dat zingt. Geluk ligt niet achter de sterren.

voor Christine. Aangeboden door Dini. Ik had het al gezegd, gelukkig ligt niet achter de sterren dubbel solo. En net hadden we Femke Hengeveld met het nummer Feestje. 14 dagen geleden was ze hier in de studio en hebben we erover zitten praten. Het gaat goed met Femke, met die plaatje. Ja. Maar verleden week hadden we ook gasten. Dat waren Ronnie en Cas. En die hebben zo'n leuke plaat gemaakt. Die heet Zon en Zee.

0: Is. Ze komen uit Doetinchem. Ja, ze wonen in Doetinchem. Ze komen niet uit Doetinchem, maar ze wonen in Doetinchem tegenwoordig. Waar kwamen ze nou? Dingslo. Oh, ik weet het eigenlijk niet meer. Tweede week waren ze nog in de studio. En toen hebben ze er uitgebreid over zitten praten natuurlijk. Ronnie en Cas, zo heette ze. En het singeltje heet Zon en Zee. Zoek het maar eens op. Ja, nou toch vrolijk bezig zijn hier bij Radio Ideaal. Kunnen we net zo goed vrolijk doorgaan natuurlijk. Jannes Uiterwijk. Nee, niet Jannes. Jannes Uiterwijk. Maar de gewone Jannes heet Scholten van zijn achternaam. Hè? Let erop, jongens. Ja. Dansen in de nacht.
1: Land

0: ik vind hem eigenlijk best wel aardig. Jannes Uiterwijk. Vooral die achternamen. Dansen in de nacht.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
2: Yeah. Radio Ideaal.
1: Geen gezeur.
2: Lekker, hè?
1: Dit is Willem van der Veur.

Rutger van Barneveld. Mykonos, mijn mooie stad, vertaalde hij in zwoele zomernachten aan de zee. Ik wil de zoom in de zee zien zakken. Wij leerden altijd een heel ander rijmpje met bijna dezelfde... Ook met plakken en zo, maakt niet uit hoor.

0: Corrie, maar Honey en de Rekels, een liedje over liefde.
1: Vertrouw dichtbij, in de Achterhoek, Radio Ideaal.
0: Willem wil je speciaal voor Tony Gerritsen plaat draaien van Herman Lippinghoff. Ja hoor, dat wil ik wel.
2: De

Hij kwam uit Twente, hè? Ja, Herman Lippinkhoff. Zonder accent gezongen trouwens. Na de regen komt zonneschijn. En na de zonneschijn komt weer regen. Dat gaat allemaal automatisch door. Daar kun je niks aan doen. En zo zit het leven nou in elkaar. Ik had het laatst eens over AI en wat er dan gebeurt. Vroeger had je dus de heikrekels. Daar is muziek van opgenomen. En door mensen die dat kunnen met AI. En die noemen zich nu de krekels. En die brengen dan een oud nummer van de krekels in een nieuw jasje, zeg maar. Samen dansten wij de hully gully. En dan klinkt het heel anders ineens.

En dan is het een keer stil, denk je van, ja, die plaat is afgelopen, zegt ze. En ze zong nog een klein eentje door. En dat was niet al te veel. We gaan naar de kleintje Spilsband.

Waar zou het over gaan? Over de Santa Maria gedraaid. Speciaal voor jou en voor jou en voor jou en voor iedereen. Het werd aangeboden met een goed hart natuurlijk. En gespeeld door de Kleintjes Pils Band. Helmond Sport, de Graafschap, staat hier in de 73ste minuut. Het moet nog een kwartiertje spelen, dus. Maar het staat op dit moment, ik zeg het toch, 1-1. Mot er nog olie bij? Het zou maar zo kunnen natuurlijk. De Paloma's.

De Paloma's. Gisteren was er nog een afvaardiging van de Paloma's hier in de studio. Gisterochtend bij Hugo, ja zeker wel. En die kwamen praten over dit singeltje, wat we al lang draaien natuurlijk. Maar ze waren er wel enthousiast over. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Moet er misschien nog olie bij. En ook deze, een hele oude trouwens, maar die is nieuw. Net deze week uitgekomen in de uitvoering van Frank van der Weert. Het gaat over een vrolijke koster.

0: Heel bekend nummer, maar opnieuw uitgebracht in een wat moderne jasje eigenlijk. En dat mag natuurlijk. Ik ga afscheid nemen. Het is bijna 2 uur, dus dat moet, dan moet ik naar huis. Dan moet ik de broek weer inleveren, zeggen ze dan in de Achterhoek. En ik ben er volgende week zondag weer tussen 12 en 2 uur. Blijf luisteren, want zo dadelijk in het komende uur heb je muziek van onder andere Janet Jackson, The Beatles en Tino Martin. Dus dat is zeker meer dan de moeite waard. Ik zeg tot ziens en gedraag wel mooi.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
3: Dag, buurvrouw.
4: Hey, buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
4: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: Nagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Door mooi wezen. Door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi B-man.
1: Hé? Hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met.
4: Ze schelden hoe de korte vol idee. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft.

0: niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachten en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
4: Voor een extra waterbron en pompinstallatie?
3: Ja.
4: En, werkt het?
3: De koeien zijn tevreden.
4: En jij?
3: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
5: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
6: Of dame?
5: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorren tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborisch en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Op 4 augustus is in Aalten de tekstmachine geopend. Een kunstinstallatie van kunstenaar Caro Kolwitz, waarin bezoekers met één druk op de knop een verhaal kunnen beluisteren. Aan de installatie zitten 23 knoppen, elk gekoppeld aan een korte tekst, geschreven en voorgedragen door een inwoner uit gemeente Aalten of Bocholt. De tekstmachine hing eerder in Bocholt en is nu tot en met september te zien en te beluisteren aan een lantaarnpaal voor het Nationaal Onderduikmuseum aan de Markt in Aalten. Tijdens de opening gaf wethouder Wikkerink aan dat kunst en cultuur in de gemeente Aalten helpt om inwoners te verbinden, ook over de grens heen. Het kunstproject komt voort uit de samenwerking tussen gemeente Aalten en stad Bocholt op het gebied van cultuur en toerisme. Bronkhorst is een van de nieuwkomers op de lijst van het ministerie van Justitie en Veiligheid van gemeenten die niet aan de eisen van de spreidingswet voldoen. Dit werd dinsdag bekendgemaakt. De gemeente moet volgens de wet 160 asielzoekers opvangen, maar heeft ondanks concrete plannen dit aantal nog niet bereikt. De lijst is gebaseerd op huidige cijfers en niet op plannen die gemeenten gemaakt hebben. Want in de plattelandsgemeenten zijn er wel degelijk concrete plannen. Zo komt er een opvanglocatie in Hengelo in de buurt van het gemeentehuis en ook in Vorden moet een AZC komen. Het COA heeft de gemeente laten weten dit jaar de bouw en oplevering van beide locaties niet te kunnen realiseren. Een auto van de koninklijke marechaussee is vrijdagmiddag betrokken geraakt bij een ongeval in Beek. Rond 12:30 kwam de melding van de aanrijding binnen. De koninklijke marechaussee kwam vanaf de snelweg en wilde de Oud-Arnhemse weg oprijden. Daarbij kwam het voertuig van de marechaussee in botsing met een auto die over de doorgaande weg reed. Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet bekend. Er raakte één persoon licht gewond. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten.

0: De sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die deze zomer voordelig op pad wil met trein of bus, zijn er allerlei mogelijkheden om te besparen op reiskosten. Veel OV-bedrijven bieden aantrekkelijke kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. Wie meer wil weten over deze acties en kortingen, is welkom op het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens het OV-inloopspreekuur zitten ervaren OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden. Zij kunnen informatie geven over verschillende kortingen en abonnementen, maar ook over OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om uitleg te geven. Het spreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek in Doetinchem is van 10:30 tot 12:00.
0: Radio Ideaal.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: que el destino se acerca, que yo no sé para dónde voy, para dónde voy.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad

0: Gazastraat een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de verdraging 10 minuten door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
8: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
9: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
10: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar Proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als het weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal.

0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Radio Ideaal. Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Op 4 augustus is in Aalten de tekstmachine geopend. Een kunstinstallatie van kunstenaar Caro Kolwitz, waarin bezoekers met één druk op de knop een verhaal kunnen beluisteren. Aan de installatie zitten 23 knoppen, elk gekoppeld aan een korte tekst, geschreven en voorgedragen door een inwoner uit gemeente Aalten of Bocholt. De tekstmachine hing eerder in Bocholt en is nu tot en met september te zien en te beluisteren aan een lantaarnpaal voor het Nationaal Onderduikmuseum aan de Markt in Aalten. Tijdens de opening gaf wethouder Wikkerink aan dat kunst en cultuur in de gemeente Aalten helpt om inwoners te verbinden, ook over de grens heen. Het kunstproject komt voort uit de samenwerking tussen gemeente Aalten en stad Bocholt op het gebied van cultuur en toerisme. Bronkhorst is een van de nieuwkomers op de lijst van het ministerie van Justitie en Veiligheid van gemeenten die niet aan de eisen van de spreidingswet voldoen. Dit werd dinsdag bekendgemaakt. De gemeente moet volgens de wet 160 asielzoekers opvangen, maar heeft ondanks concrete plannen dit aantal nog niet bereikt. De lijst is gebaseerd op huidige cijfers en niet op plannen die gemeenten gemaakt hebben. Want in de plattelandsgemeenten zijn er wel degelijk concrete plannen. Zo komt er een opvanglocatie in Hengelo in de buurt van het gemeentehuis en ook in Vorden moet een AZC komen. Het COA heeft de gemeente laten weten dit jaar de bouw en oplevering van beide locaties niet te kunnen realiseren. Een auto van de Koninklijke Marechaussee is vrijdagmiddag betrokken geraakt bij een ongeval in Beek. Rond 12:30 kwam de melding van de aanrijding binnen. De Koninklijke Marechaussee kwam vanaf de snelweg en wilde de Oud-Arnhemse weg oprijden. Daarbij kwam het voertuig van de Marechaussee in botsing met een auto die over de doorgaande weg reed.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische

0: Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborisch en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen, daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé, wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel, dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?

0: fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 9 augustus, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regio nieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u hoe collega Yvonne Hofman in gesprek ging met Felix over de vrije slag door Zutphen. Hoort u informatie en agendatips uit de regio. En natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.
2: Ja!

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts als Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace het programma. De band, bestaande uit onder andere oud-leden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving, terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengt. De line-up wordt compleet gemaakt met Californiad, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.

Wat een prachtige plaat. U hoorde Jeroen van der Boom. En deze is voor jou. Daarvoor ook nog muziek van Pat Bone, Ace of Base. En u hoorde de agendatips uit de regio op deze zondagavond. Straks gaan we naar het regionieuws. En hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer voor de komende dagen. En heb ik onder andere nog dialectmuziek klaarstaan. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog luisteren naar muziek van Maroon 5 in samenwerking met Lisa. En hun plaat heet Priceless.

0: Vrijdag 2 oktober start bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers de cursus Genealogie voor Gevorderden. De cursus is bedoeld voor genealogen met onderzoekservaring die hun kennis willen opfrissen of verdiepen en meer bijzondere archiefbronnen willen leren gebruiken. In 4 middagen leren deelnemers hoe zij hun familieonderzoek kunnen verdiepen met archiefbronnen die in een basiscursus vaak nog niet aan bod komen. De cursus wordt georganiseerd door het ECAL in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging NGV, afdeling Achterhoek en Liemers. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding en meer informatie is te vinden op de website van ECAL. De zomer in Winterswijk krijgt dit jaar een bijzonder rauw en muzikaal randje. In de adembenemende ruige setting van de steengroeven komen de grootmachten van de popgeschiedenis samen in het meeslepende muziektheaterspektakel Bricks, Stones en Beatles. Met sterke vocalisten als Niels Geuzenbroek en Tim Akkerman, ondersteund door een compleet orkest, een koor en dansers, is het een ode van formaat. Maandagavond kregen de vele vrijwilligers van het theater alvast een exclusief voorproefje. Zij mochten als allereersten het stuk in volle glorie bewonderen tijdens de generale repetitie. De volledige reeks voorstellingen in augustus is inmiddels stijf uitverkocht. 2 auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de Europaweg in Doetinchem. De kopstaatbotsing zorgde voor veel verkeershinder in het centrum. Rond 2:30 ging het mis net na de brug. De bestuurder van de achterste auto merkte te laat op dat zijn voorganger stilstond voor een rood verkeerslicht. Een aanrijding was niet meer te voorkomen. Na controle van het toegesnelde ambulancepersoneel hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we te maken met een tropische dag. De wind die was om naar het zuiden en daarmee werd ook zeer warme lucht aangevoerd. Uiteindelijk werd het 30 tot 31 graden bij een zwakke tot matige wind. De wind die draaide in de loop van middag wel wat meer naar het westen toe. En die zorgde ook voor dat er wat meer bewolking was. Vanavond en komende nacht hebben we dan wolkenvelden, maar ook wel wat opklaringen. De wind die neemt wat verder in kracht af. De minima liggen zo rond een graad of 14. Maandag dan hebben we wolkenvelden in eerste instantie, later ook steeds meer zon. De wind is westelijk over het algemeen zwak tot hooguit matig en dan zal de temperatuur oplopen naar 27 graden. Dinsdag dan hebben we toch een noordwestenstroming te maken. Dan komt het kwik niet verder dan 23, hooguit 24 graden. Maar ook dan met in de middag steeds meer zon en blijft het ook droog. Vanaf woensdag kunnen we weer een aantal tropische dagen verwachten. Woensdag zitten we er tegenaan met 29 tot 30 graden. Maar donderdag en vrijdag dan wordt het een graad of 33 tot 35. 's Nachts is het dan ook niet koud met een graad of 17 tot 18. In het volgend weekend wordt het geleidelijk aan weer iets minder warm. Maar de hittegolf die we aan het kweken zijn, die houdt nog wel een aantal dagen stand.
3: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.

prachtige Nederlandstalige plaat van zanger Nielson en die heet Bliksem. Daarvoor ook nog het regionieuws en het weer van weerman Gerrit Vossers. Straks hoort u onder andere de agendatips uit de regio, het interview van mijn collega Yvonne Hofman en heb ik muziek van Tina Turner en Bob Voitog. Op de zondagavond kunt u tussen 7 en 8 luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink. En tussen 8 en 10 sluit René Regeling de zondag af met Sterk Zondagswerk. En rond 8:30 natuurlijk het belspel van de regio, Raad waar die staat. Wij gaan verder met muziek uit de jaren 80 van Steve Winwood en While You See a Chance.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De line-up is bekend en alles staat in de startblokken om begin september weer een fantastisch Hurkersweekend 2026 te organiseren. Bij Café de Tol zal op 4, 5 en 6 september het dak eraf gaan voor elk wat wils. Rock, country, rock en roll, maar ook hard rock zal bijvoorbeeld dat weekend te horen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tribute bands zoals Peace of Maiden. Deze heren komen niet alleen dicht bij het originele Iron Maiden, maar de naam zegt het ook al, de performance weten ze ook te evenaren. Een feestband die de menigte op zal zwepen mag niet ontbreken. Lijn 7 is van de partij. Zij zullen ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. Zelfs Thijs Kemperink is gestrikt. Samen met Erwin Nijhoff trappen zij als eerste artiesten het Hurkersweekend af. Ook de Roundabouts zijn dit jaar te horen. Van de rode draad van het weekend is en blijft Boerenrock. Deze is troef. Vaste bands zoals Old Nace, de Kistjeskeels, Aanhangerschapsband en de Heino's zijn van de partij dat weekend. Nieuw dit jaar is de muziekbingo. Daarmee zal de zondag worden afgetrapt. De opening van het Hurkersweekend vindt plaats op de vrijdag rond 1:30. Het programma is te vinden op aanhangerschap.nl. Lochem maakt zich op voor een weekend vol brullende motoren, spectaculaire pools en gezelligheid voor het hele gezin. Op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus vindt voor de 41ste keer trekkerpooling Lochem plaats. Een van de grootste en meest toonaangevende trekkerpooling evenementen van Nederland. 2 dagen lang staat het terrein aan de voet van de Lochemse Berg volledig in het teken van pure kracht, techniek en spektakel. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa of voordeliger in de voorverkoop. Meer informatie is te vinden op www.trekkerpoelinglochem.nl.

0: 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.

0: Op zaterdag 15 augustus dan gaat het weer plaatsvinden. De Vrije Slag door Zutphen. En daar gaan we weer eens eventjes over praten met Felix Post en Raymond Govaars. Die zijn hier te gast. Goedenavond, welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat jullie dit organiseren. Hoeveelste keer is dit nu, Felix?
2: Ik dacht de 18e.
1: Ja, correct.
2: Ja. De 18e,
0: ja. Dus jullie weten onderhand wel hoe het georganiseerd moet worden.
2: Ja, we hebben het nou wel helemaal uitgedokterd hoe het moet.
0: Ja, en hoe is dat destijds eigenlijk ontstaan?
2: Ja, het was eigenlijk een geintje. We waren allemaal lid van de plaatselijke zwemclub. En voor een feest, de 50 jaar bestaan volgens mij, hadden we bedacht om nog een keer in de IJssel te zwemmen. Nou ja, dat IJssel dat werd een probleem. Dus zijn we in de Berkel gegaan. En we zijn gebleven, dus het is goed bevallen in de Berkel zwemmen.
0: Ja, en nou al voor de 18e keer. Zijn er veel aanmeldingen?
1: Ja, op dit moment zitten we zelfs al boven de inschrijving van vorig jaar. En we hebben nog een week te gaan met de voorinschrijvingen.
0: Ja.
1: Vorig jaar hadden we 188 en we hebben er nu al 191. Dus we gaan prima.
0: Ja, en wie weet wat er nog bij komt, hè?
1: Precies, de laatste week is meestal de meeste aanvullingen komen er dan bij. Dus we zijn benieuwd waar we op eindigen.
0: Ja, mensen kunnen nog steeds inschrijven op de dag zelf ook.
1: Ja, we hebben ook daginschrijvingen. We hebben tot volgende week woensdag 8 uur hebben we de voorinschrijvingen. Dan sluiten we die en dan kunnen ze daarna op de daginschrijvingen gewoon doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken van nou, ik wacht het weer even af.
1: Dat zal vast gebeuren. Zeker het geval.
0: Ja. Kun je iets vertellen over de afstanden bijvoorbeeld?
2: Nou, we zullen beginnen met de 3 kilometer. Die hebben we eigenlijk vernoemd naar Paul Post, onze eerste voorzitter. Dat is eigenlijk de PP3000 heet hij.
0: Ja.
2: Voor het eerst hebben we daar 2 series in. En daarna hebben we de 1500 meter. Daar hebben we ook 2 series. En dan de 29, dat is de halve Zutphense mijl. Ja, geef het een mooie naam zou ik zeggen.
0: Ja.
2: En daarna hebben we nog voor de iets minder geoefende zwemmen de 500 en een 250 meter.
0: Ja, want iedereen kan wel meedoen eigenlijk. Hè? Of moet je een bepaalde leeftijd?
2: Leeftijd niet, maar we hebben wel gezegd je moet minimaal diploma B hebben.
0: Ja, en je had het net over series, hè? Dat is nieuw.
1: Ja, correct. We zijn dit jaar zijn we begonnen met een snelle serie en een prestatieserie en een recreatieve serie. Dat hebben we eigenlijk in het leven geroepen omdat we vorig jaar en de jaren daarvoor steeds meer vragen kregen van ja, ik heb zo'n last van die langzame zwemmers. Langzaam tussen haakjes, want iedereen mag meedoen. Dus we hebben nu gezegd een prestatieserie en een recreatieve serie en dan doen we er 10 minuten tussen. Dus.
0: Ja. En hoe gaat het dan precies op zo'n dag? Kunnen mensen zich dan aanmelden en dan gewoon gaan zwemmen of zo? Of zijn er regeltjes voor? Hoe gaat dat?
1: Nee, eigenlijk kunnen ze zich dan gewoon aanmelden. We zien wel heel vaak dat het triatleten zijn en dergelijke. Sommigen die komen gewoon uit Amsterdam op de fiets. Zwemmen even 3 kilometer. Zwemmen nog een keer 1,5 kilometer. En gaan daarna op de fiets weer terug naar Amsterdam bijvoorbeeld. Dat soort mensen hebben we er ook in zitten.
0: Ja, het zijn geen wedstrijden. Hè? Want ik begreep dat veel zwemmers het ook wel gebruiken als een training voor wel een belangrijke wedstrijd.
1: Ja. Correct, ja. Dat zie je heel veel. Dus voor triathlon, biathlon, maar ook gewoon echt voor open waterzwemmen. Dat ze zeggen van, het is gewoon een hele mooie tocht door de stad heen. En er staan mensen staan in hun tuin te zwaaien naar je. Ze zeggen, het is absurd zo mooi als dat het hier is.
0: Ja, het is echt bijzonder wel. Hè? De Berkel die gaat natuurlijk dwars door Zutphen en dan zie je ineens allemaal mensen zwemmen.
2: Ja, ja. Dat maakt het wel echt speciaal.
0: Ja, hebben jullie zelf wel eens meegedaan?
1: Ja, ik heb eerder meegedaan. Zelfs met mijn dochter samen heb ik nog meegedaan. Die zat toen op wedstrijd zwemmen. Inmiddels is ze daarmee gestopt. Maar ze doet dit jaar wel weer mee. Omdat ze toch wel nog steeds een beetje blijft kriebelen. Maar het is echt super mooi om te doen.
0: Bijzonder.
1: Ik zou het liefst zo weer meedoen. Maar ja, helaas, die dag zijn we iets te druk.
0: Ja. En jij, Felix?
2: Nee, ik heb helemaal nog nooit.

0: Gezwommen.
1: Nee, jij houdt je bezig met de voorbereiding.
0: Ja, ik hou me bezig met voorbereiden. Ja, ik heb dan de titel voorzitter van de stichting. Dus ik ben altijd aanwezig daar.
1: Ja,
0: voor vragen en voor alles.
1: Voor alles, ja. Want hoe gaat het met de voorbereidingen?
0: Ja, heel goed. Heel goed, ja.
1: Ja, want de Berkel, dat is natuurlijk een rivier. Hè. Er wordt waarschijnlijk wel eens wat ingegooid. Maar daar gaan jullie wel aan werken. Hè? Dat het schoongemaakt wordt en zo.
2: Ja, we gaan aankomende vrijdag gaan we samen met de jongens van de duikvereniging Albekaar Zutphen. Gaan we een sweep doen. De fluisterboot die helpen ook mee. Die leveren een boot met twee schippers. Dus dan gaan we eigenlijk bij alle bruggen en dergelijke gaan we controleren. Liggen er nog fietsen of andere dingen waar de zwemmers zich aan kunnen bezeren. En dan zwemmen ze met de hele duikvereniging. Of de hele duikvereniging, wel met een aantal mensen van de duikvereniging. Ja. Zwemmen ze eigenlijk het hele parcours af. Dus,
1: veiligheid gaat voor alles, hè?
2: Absoluut.
1: Ja, want je zei al van we gaan kijken wat er allemaal in ligt. Hebben jullie wel eens rare dingen gevonden?
2: Ja, zeker. Nou ja, fietsen zien we vrij regelmatig. Verkeersborden, winkelwagens. Zelfs fietsen met fietstassen nog vol met boodschappen. We hebben één keer een pistool gevonden. We hebben wel eens een kluis gevonden. Die hebben we daarna weer doorgebracht naar de sleutelsmid in Zutphen. Helaas zat er niks meer in. Maar ja.
1: Hoe komt dat daar, zou je zeggen? Mensen gooien dat kennelijk zomaar weg. Maar goed, dat wordt allemaal opgeruimd. Veiligheid voor alles. En iedereen kan dan meedoen. Is het water koud eigenlijk van de Berkel?
0: Nee, ik denk dat het nou zo rond de 20, 25 graden is. Ja. Dus het is echt heerlijk zwemwater.
1: Eigenlijk perfect weer om te zwemmen.
0: Nou, voor de echte wedstrijdzwemmer is het denk ik alweer iets te warm. Want die zwemmen vaak met die zwempakken aan.
1: Ja.
0: Nou, die krijgen het wel warm onderweg. Maar als je gewoon in je zwembroekje of in je zwempak zwemt, dan is het ideaal water.
1: Ja, je had het nog even terugkomend op de Zutphense halve mijl. Dat is 920 meter. Hoe is dat zo ontstaan? Hoe kom je daarbij?
0: Nou ja, op een gegeven moment moet je iets verzinnen voor een afstand. En wij hebben altijd gezegd, we gaan de afstanden niet verkopen aan de sponsor. Dus 920, dat is eigenlijk de helft van de zeemijl. Nou ja, om dat nou een halve zeemijl te noemen, dat is natuurlijk geen optie. En omdat we in Zutphen best wel een beetje chauvinistisch zijn, hebben we hem gewoon de Zutphense halve mijl genoemd.
1: Ja.
0: Vandaar.
1: Dus, ja. Nou, die kan dus ook gezwommen worden.
2: Ja.
1: 15 augustus gaat het allemaal plaatsvinden. Waar moeten de mensen zijn als ze mee willen doen?
2: Eigenlijk bij de ijsbaan in Zutphen, daar is het startpunt. Bij de Apostolische Kerk aan de andere kant tegenover de ijsbaan. Daar is eigenlijk de inschrijftafel en dergelijke allemaal. Dus vanaf de Marijkelaan kunnen ze erbij komen. Kunnen ze zich eventueel nog inschrijven.
1: Ja, en anders dan kan het vandaag ook nog, morgen ook nog en eigenlijk de hele week nog.
2: Ja.
1: Op de website devrijeverslagdoorzutphen.nl, dat is de website. Daar staat ook alles op en dan kunnen mensen ook kijken wat ze willen.
0: Daar staat alle informatie die de mensen nodig hebben om te zwemmen. En die willen zwemmen, dat staat daarop.
1: Ja, nou, iedereen eventjes naar de devrijeverslagdoorzutphen.nl. Daar kunnen ze alles vinden. Goed, Felix en Raymond, dank jullie wel voor de komst hier naartoe.
0: Dank je wel weer.
2: Heel graag gedaan.
1: Veel succes.
3: Dank je wel. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
4: Daarmee komt Achterhoek Totaal voor deze zondagavond alweer ten einde. Bedankt voor het luisteren. En u weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil, stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Na 7 uur kunt u luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink. Ik wens u een hele fijne avond. Heel graag tot de volgende keer. En ik ga afsluiten met muziek van Tina Turner en haar plaat On Silent Wings.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Covic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem.

0: je mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
4: Dank je. Mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

prachtige muziek van Engelbert Humperdinck, Under the Man in the Moon. Luisteraars, allemaal een hele goede avond. En welkom bij een nieuwe aflevering van Sterk Zondagswerk op Radio Dial. We zijn er zoals gebruikelijk tot aan 10 uur vanavond met vele programma-onderdelen. Natuurlijk het bekendste is om 8:30 het spelletje Raad waar die staat, wat we weer samen met u gaan spelen. En we hebben vanavond weer een hele leuke bedacht. Dat om 8:30. Natuurlijk hebben we rond 9:15 de nieuwe promotieplaat voor de komende week, oftewel Ons Ideaal. En welke dat is, dat hoort u straks. Het is weer een hele mooie Nederlandstalige. En om 9:30 natuurlijk, zoals gebruikelijk, de instrumentale van de week. Ook vandaag een hele mooie. Kortom, sterk zondagswerk op Radio Ideaal. Wat anders is, is de presentator vanavond, René, is een weekje verhinderd. Vandaar dat ik het vanavond mag presenteren. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat weer eens te doen. En natuurlijk straks raad waar die staat. Linda is er weer bij. En zij pakt de telefoon op zo rond 9:30. En u kunt weer massaal gaan bellen met de studio van Radio Ideaal. Zowel op Radio Ideaal als op Ideaal Plus. Goed, genoeg gepraat. We gaan door met de muziek. De eerste was dus van Engelbert Humperdinck. En we gaan door met muziek van Lucas en Gea Hulshoff.

Oh, en het blijft maar zomer. Dit was een hele mooie toepasselijke van zangeres Corrie Konings en een zomerdag in Nederland. Daarvoor nog Jannes, de piratenkoning uit het Drentse land en mijn meisje uit Acadia. En we begonnen deze rij van drie met eentje van Lucas en Gea met Zoek je geluk. Luisteraars, goede avond. U luistert naar Sterk Zondagswerk op Radio Ideaal en op Ideaal Plus. Tot aan 10:00 vanavond en straks om 8:30 natuurlijk. Het spelletje Raad waar die staat. En dat is altijd leuk om te doen en om mee te doen en om te winnen natuurlijk. Blijf erbij op Radio Ideaal. Straks om 8:30 dus. Raad waar die staat. Veel Nederlandstalig werk, maar ook een Duitsstalige ondertussen van Roger Whittaker. Hier op Radio Ideaal.

het is gezellig op de zondagavond. Sterk zondagswerk op Radio Ideaal met muziek van Dick van Altena en Everstanding Love of You. Daarvoor nog een hele mooie van de Sunstreams uit Groesbeek, Noordzeestrand. En we draaiden ook nog een Duitsstalige van Roger Whittaker. En dat en meer natuurlijk hier op Radio Ideaal. We draaien er nog eentje en dan gaan we zometeen het spelletje Raad waar die staat spelen. Dus blijf erbij op Radio Ideaal. U maakt kans op een leuke waardebon en een heel leuk spelletje om mee te doen. De laatste vocale voor Raad waar die staat is deze van Els Becker, de nieuwe single.

Ja, ja, de trompetten staan weer op scherp. Radio Ideaal presenteert Raad waar die staat op de zondagavond. Sterk zondagswerk tot aan 10 uur vanavond. Met natuurlijk het spelletje Raad waar die staat. Sinds begin van Radio Ideaal al op de zondag. Gepresenteerd normaal gesproken door René Regelink. Hij is er een weekje niet vanavond met Hugo Heideman. En ik doe het graag voor u vanavond. De prijs die wordt beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelm. Een waardebon kunt u winnen. En het telefoonnummer van de studio is 0314 377 970. En degene die als eerste het juiste antwoord weet en die doorbelt met de studio en in de uitzending komt, die heeft die waardebon te pakken. En ik zei het al, Linda is bereid gevonden vanavond wederom de telefoon op te pakken. Natuurlijk bedankt daarvoor, Linda. Alvast bij voorbaat. En ja, de ene keer gaat het snel en de andere keer duurt het wat langer. Het ligt er ook een beetje aan hoe moeilijk het is. Raad waar die staat bestaat vanavond uit 7 aanwijzingen. En we beginnen zometeen met de allereerste. En nogmaals, het telefoonnummer is 0314 377 970. En eerst krijgt u dus Linda aan de telefoon en dan komt u daarna in de uitzending. De eerste aanwijzing. Ik besta uit 2 woorden. Ik besta uit 2 woorden. En belt u maar met de studio en dan komt u zometeen live in de uitzending. Sterk zondagswerk op Radio Ideaal en op Ideaal Plus.

0: Radio Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert Wassink.
0: Hallo Gert. Mooi Gert.
1: Mooi.
0: Zeg het eens.
1: Is het een twee woorden?
0: Het besteedt uit twee woorden,
1: is
0: ja.
1: Is het een kei?
0: Een kei? Nee, is niet goed. Bedankt Gert, tot zo. Radio Ideaal met Hugo, goedenavond.
2: Voornaam met Margreet, een zandloper.
0: Een zandloper, nee, dat is niet goed. Margreet, dankjewel.
2: Oké, okay, tot straks.
0: Jo, tot zo. Radio Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond, met Leo.
0: Dag Leo.
3: Is het een ijskar?
0: Een ijskar, nee, het is niet goed.
3: Oké.
0: Okay. Jammer Leo, tot zo hè. Jo. Ik besta uit twee woorden, is de eerste aanwijzing van het spelletje Raad waar die staat. En dat is elke zondagavond natuurlijk op Radio Ideaal, even na 20:30. Radio Ideaal, goedenavond. Hallo.
1: Ja, met Gert.
0: Dag Gert,
1: Hugo.
0: Mooi.
1: U twee woorden.
0: U twee woorden, ja.
1: Een ei.
0: Nee, is niet goed. Een ei, helaas. Tot zo, Gert, hè. Radio Ideaal met Hugo.
4: Hugo, Ohio.
0: Hey, Ohio.
4: Hey, goeiedag. Kolenkit.
0: Kolenkit. Nee, is ook twee woorden.
4: Ja, halen we de kachel nog lekker uit.
0: Ja, precies. Lam nog maar even uit.
4: Yo,
0: tot
4: hey,
0: zo.
4: Yo.
0: Groetjes, hè. De volgende beller, Radio Ideaal. Goedenavond.
5: Hoi, met Tim.
0: Hallo, Tim.
5: Is het misschien watermeloen?
0: Watermeloen. Dat had ook gekund, maar dat is niet goed, Tim. Dankjewel.
5: Oh,
0: tot zo.
5: Okay,
0: groetjes.
5: Tot straks.
0: Doei.

0: dat is mooi. Er wordt al van alles genoemd. Ik besta uit twee woorden, is de eerste aanwijzing van vanavond. Het spelletje Raad waar die staat. En we wachten even op de volgende bellen zometeen. Radio Ideaal, goedenavond. Hallo, met Ideaal.
1: Margreet.
0: Dag, Margreet.
1: Een luchtballon.
0: Sorry, wat zei je?
1: Een luchtballon.
0: Een luchtballon, nee, dat is niet goed.
1: Oké,
0: jammer.
1: Tot zo.
0: Dankjewel, tot zo.
1: Doei.

0: De volgende beller, Radio Ideaal met Hugo.
1: Ja, met Gert.
0: Hallo Gert.
1: Is de... Een klomp.
0: Een klomp, nee. Twee woorden, Gert. Is niet goed.
1: Oh, twee.
0: Ja, twee woorden, hè. Groetjes. Tot zo. We doen de tweede aanwijzing erbij van vanavond. En u kunt blijven proberen 0314 377 970. Ik ben er in verschillende soorten, is de tweede aanwijzing. Ik ben er in verschillende soorten. De eerste, ik besta uit twee woorden. En de tweede, ik ben er in verschillende soorten. Radio Ideaal, goedenavond.
2: Met Leo.
0: Hallo Leo.
2: Is een tennisbal?
0: Een tennisbal? Nee, niet goed.
2: Oké.
0: Jammer, dankjewel. Tot zo, hè, Leo. Radio Ideaal met Hugo, goedenavond.
3: Hugo, goedendag, Bas Trouwman.
0: Hallo, Bas.
3: Ik heb hem.
0: En?
3: Een douchedeur.
0: Een douchedeur? Ja, dat is ook twee woorden, maar ja, is niet goed. Zit niet op mijn papiertje. Jammer, hè. Tot zo. Yo. Ik besta uit twee woorden en ik ben er in verschillende soorten.

0: gouden trompetten klinken. En er wordt weer massaal gebeld met de studio van Radio Ideaal. Midden in het spelletje Raad waar die staat. Goedenavond, Radio Ideaal.
1: Margreet, zonnebrillen?
0: Zonnebrillen, nee, jammer.
1: Oké.
0: Dankjewel, doei. Tot zo. Radio Ideaal.
2: Ja, met Hugo, met Gert.
0: Dag Gert.
2: Is het een twee het verschillende wat zij?
0: Ja, ik ben er in verschillende soorten. En het besteedde twee woorden. Ja?
2: Zadoek.
0: Zadoek. Nee, niet goed Gert. Tot zo. Radio Ideaal, goedenavond.
3: Ja, goedenavond met Hans.
0: Hallo Hans.
3: Hallo, ik denk dat het een elektrische fiets is.
0: Nee, is ook niet goed.
3: Oh, nou, oké, jammer.
0: Blijf hem proberen, hè, Hans. Dankjewel.
3: Jo, dank je. Hoi, hoi.
0: Ik besta uit twee woorden en ik ben er in verschillende soorten. De volgende poging. Goedenavond, Radio Ideaal.
4: Goeiedag, mijn Robert.
0: Hallo, Robert.
4: Goeiedag. Ik dacht waterijs.
0: Nee, is niet goed. Jammer. Okay, tot zo. Radio Ideaal, goedenavond.
5: Hoi, met Tim.
0: Hallo Tim.
5: Is het misschien een voetbal?
0: Een voetbal? Nee, dat is ook niet goed. Jammer.
5: Oké, doei. Ja,
0: blijf proberen, Tim. Tot zo.
5: Ja, yo.
0: Yo. Radio Ideaal, goedenavond.
6: Hoi, goedenavond met Sam.
0: Hallo Sam.
6: Hallo, is het een pannenset?
0: Pannenset? Nee, ook niet. Niet waar
6: okay,
0: ik...
6: Oké, joh.
0: Nee, helaas, joh.

0: Radio Diaal, goedenavond.
1: Ja, goeiedag, met Frank.
0: Hallo Frank, zeg het eens.
1: Hey, volgens mij is het een deurmat.
0: Een deurmat? Nee, ook niet. Jammer. Het had allemaal gekund, maar ja, ik ben er in verschillende soorten. Dat is ook een deurmat, maar het is niet goed.
1: Ja, dacht ik. Nou, maar oké.
0: Bedankt.
1: Gaan we verder kijken.
0: Jo.
1: Jo, hoi.
0: We gaan inmiddels de derde aanwijzing erbij doen zometeen. De eerste is, ik besta uit twee woorden. De tweede aanwijzing, ik ben er in verschillende soorten. En de derde, mijn eerste deel is vaak niet leuk. Mijn eerste deel is vaak niet leuk. Radio Ideaal, goedenavond. Hallo?

0: Hallo?
1: Hallo? Radio Ideaal.
0: Hallo, met Judith.
1: Hi, Judith.
0: Hey, ik denk dat het verkeersbord is.
1: Verkeersbord? Nee, dat is ook niet goed, Judith. Blijf proberen, hè?
0: Jammer. Ja, ik ga het proberen.
1: Hé, verdarrie.
0: Doei.
1: Tot zo. Radio Ideaal, goedenavond.
2: Margreet, snotneus.
1: Snotneus? Nee, dat is ook niet goed. Jammer.
2: Goed, doei.
1: Helaas, dankjewel. Radio Ideaal, goedenavond.
3: Met Leo.
1: Dag Leo.
3: Is het een schilmesje?
1: Een schilmesje? Nee. Niet, okay. Niet wat ik zoek. Bedankt. Ik besta uit twee woorden. Ik ben er in verschillende soorten. En mijn eerste deel is vaak niet leuk. 0314-377-970. Er wordt massaal gebeld op twee lijnen. En mocht het bezet zijn, probeer het nogmaals. Radio Ideaal met Hugo. Goedenavond.
4: Goeiedag, Bas nog een keer.
1: Hallo Bas.
4: Ik dacht een huwelbui.
1: Een huwelbui? Nee, is ook niet goed.
4: Oh, nee. Okay.
1: Bedankt. Hoi. Mijn eerste deel is vaak niet leuk. Mijn eerste deel is vaak niet leuk. Goedenavond, Radio Ideaal.
5: Hoi, goedenavond, Sam.
1: Hallo Sam.
5: Oh, is het slecht nieuws?
1: Slecht nieuws, nee, ook niet.
5: Oké. Okay.
1: Dankjewel. Radio Ideaal, goedenavond.
6: Hallo, met Hans.
1: Hallo, Hans.
6: Hallo, is het een pechvogel?
1: Pechvogel, nee, ook niet.
6: Oké. Okay.
1: Zoek ik niet, bedankt.
6: Jo, doe.
1: Doeg. Radio Ideaal, goedenavond.
7: Ja, met Herman.
1: Hallo Herman.
7: Is het misschien een wc-bril?
1: Wc-bril, ook niet. Nee.
7: Oh, nou, dan moeten we nog maar verder proberen.
1: Gewoon proberen, hè.
7: Jojo.
1: Dankjewel. Ik besta uit twee woorden. Ik ben er in verschillende soorten. Mijn eerste deel is vaak niet leuk. En de vierde aanwijzing, ik ben seizoensgebonden. Ik ben seizoensgebonden. Radio Ideaal, goedenavond.
8: Goeiedag, met Robert.
1: Hallo Robert.
8: Hallo, ik dacht een boetekleed.
1: Boetekleed? Nee, ook niet.
8: Okay.
1: Jammer. Radio Ideaal, goedenavond.
9: Hoi, met Tim.
1: Hallo Tim.
9: Is het misschien strafwerk?
1: Strafwerk? Nee, helaas. Oh. Jammer.
9: Oké, tot straks.
1: Tot straks, yo. Tim. Groetjes. Radio Ideaal, goedenavond. Hallo, met Ideaal.
10: Ja, met Gert, Hugo.
1: Mooi, Gert.
10: Is de wc-borstel?
1: Nee, wc-borstel is ook niet. Jammer.
10: Oh.
1: Blijven proberen, hè. Radio Ideaal, goedenavond.
11: Ja, Hugo, maar Winnie.
1: Hallo.
11: Is het een zonnewijzer?
1: Een zonnewijzer? Nee, ook niet. Jammer.
11: Had ook goed kunnen.
1: Zeker, ja. Zeker.
11: Maar dat is toch wel, hè?
1: Ja, bedankt.
11: Hoi, doei.
1: Doeg. Radio Ideaal, goedenavond.
12: Goedenavond, met Dini.
1: Hallo Dini.
12: Hi, is het een paraplu?
1: Een paraplu? Nee, ook niet. Jammer.
12: Oké.
1: Blijven proberen, hè.
12: Doeg.
1: Groetjes. Doeg. Ja, dat is mooi hoe er massaal gebeld worden en ook allerlei verschillende antwoorden natuurlijk. De volgende beller, goedenavond, met Hugo.
13: Goedenavond, met Martijn.
1: Hallo Martijn.
13: Ik dacht hooikoorts.
1: Hooikoorts, ook niet. Jammer.
13: Ook niet.
1: Nee,
13: okay.
1: Bedankt.
13: Joehoe.
1: Radio Ideaal, goedenavond.
14: Hoi, goedenavond, met Sam.
1: Hallo Sam.
14: Is het examenvrees?
1: Examenvrees? Nee, ook niet. Ook twee woorden, maar is het ook niet seizoensgebonden. Okay. Ja, had gekund. Nee, helaas. Jammer. Bedankt. Radio Ideaal, goedenavond. Hallo?
15: Goedenavond, ik ben Pascal.
1: Hallo, Pascal.
15: Ik denk dat het een onweersbui is.
1: Onweersbui? Nee, ook niet.
15: Helemaal jammer.
1: Jammer.
15: Dankjewel.
1: Doeg.
15: Allee.
1: Radio Ideaal, goedenavond.
16: Hugo, met Wim.
1: Hallo Wim.
16: Hey, ik dacht aan antivries.
1: Antivries, nee, ook niet.
16: Oh, jammer.
1: Jammer, blijven proberen Wim, bedankt.
16: Goed zo, yo. Hoi.
1: Radio Ideaal, goedenavond met Hugo.
17: Ja, Margreet, Arreslee.
1: Arreslee, nee, wel leuk in deze zomer, maar dat is ook niet goed.
17: Nee, dat weet ik wel, maar dat is seizoengebonden.
1: Ja, dat klopt.
17: Ja, nee, maar dat is goed.
1: Had gekund.

0: weekend.
1: Ja, oké. Okay.
0: Bedankt, Margreet. Groetjes. Radio Ideaal, goedenavond met Hugo.
2: Ja, met Gert.
0: Dag, Gert.
2: Met zoutkorrels?
0: Nee, ook niet. Bedankt, Gert.
2: Oh.
0: Yo. Ik besta uit twee woorden, ik ben in verschillende soorten. Mijn eerste deel is vaak niet leuk. En de vierde, ik ben seizoensgebonden. Radio Ideaal, goedenavond.
3: Ja, goedenavond, Hugo, maar ben je nog een keer?
0: Daar ben ik.
3: Is de regenboog?
0: Nee, ook niet, jammer.
3: Oké, we zoeken verder.
0: Bedankt.
3: Jojo.
0: Radio Ideaal, goedenavond.
4: Met Daniel.
0: Hallo, Daniel.
4: Dag, Teunslang.
0: Zeg het eens.
4: De Teunslang.
0: Nee, dat is ook niet goed.
4: Oké.
0: Jammer.
4: Zo.
0: Ik besta uit twee woorden. Ik ben er in verschillende soorten. Mijn eerste deel is vaak niet leuk. En de vierde aanwijzing, ik ben seizoensgebonden. Radio Ideaal, goedenavond.
5: Hallo, met Jos.
0: Jos.
5: Is het winterdip?
0: Winterdip, nee, ook niet.
5: Nee. Oké. Okay.
0: Bedankt. Radio Ideaal, goedenavond.
6: Ja, ik denk dat ik het heb, Ivo. Winterband.
0: Wie?
6: Winterbanden.
0: Winterbanden. Nee, is niet goed.
6: Oké, yo.
0: Bedankt. Hoi, hoi. Radio Ideaal, goedenavond.
7: Met Leo.
0: Leo.
7: Zijn het aardbeien?
0: Aardbeien. Nee, ook niet wat ik zoek.
7: Oké. Okay.
0: Bedankt.
7: Doei.
0: De volgende beller, misschien het juiste antwoord hier op het spelletje Raad waar die staat. Met Hugo, Radio Ideaal, goedenavond.
1: Ja, zonnescherm.
0: Zonnescherm, ook niet goed.
1: Oké. Okay,
0: dankjewel.
1: Doei.
0: Radio Ideaal, goedenavond.
8: Goedenavond, met Robert.
0: Hallo Robert.
8: Goedendag, ik dacht wintersport.
0: Nee, ook niet goed.
8: Oké, okay,
0: bedankt.
8: Doei.
0: Radio Ideaal, goedenavond.
9: Hoi, met Tim.
0: Hallo Tim.
9: Is het misschien schoolvakantie?
0: Schoolvakantie? Nee, ook niet.
9: Oh, jammer.
0: Jammer, hè. Okay. Gewoon blijven proberen, Tim. Dankjewel.
9: Ja,
0: yo. Doei. We gaan naar de volgende beller tijdens het spelletje Raad waar die staat. Er wordt druk gebeld met de studio. Goedenavond.
10: Hi.
0: Hallo, Radio Ideaal.
11: Hallo, met Boudewijn.
0: Hallo, Boudewijn.
11: Is het onweersbui?
0: Onweersbui, nee, ook niet goed. Dankjewel.
11: Oké, hoi.
0: Groetjes. Radio Ideaal.
12: Ja, met... Oh.
0: Hallo? Radio Ideaal, je bent in de uitzending.
11: Schoolvakantie, nee, ook niet.
0: Nee, ook niet. Bedankt. Radio Ideaal, goedenavond.
3: Hey, maar Benny nog een keer.
0: Benny, doe zijn poging.
3: Is een valwind?
0: Nee, ook niet. Bedankt.
3: Oké, okay.
0: Benny.
3: We zoeken verder.
0: Yo. Yo. Nog eentje en dan gaan we de volgende aanwijzing erbij doen. Goedenavond, Radio Ideaal.
13: Hi, Hugo, maar Richard.
0: Richard.
13: Het is de klaproos.
0: Een klaproos, hoezo dan?
13: Ja, hoezo dan? Verschillende soorten.
0: Ja.
13: Het eerste deel is niet leuk, is klap. En seizoensgebonden.
0: Ja. Nou, ik moet je feliciteren. Het is goed. Precies wat ik hier aan mijn papiertje heb staan.
13: Ja, zie je dan.
0: Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs. Heb je al vaker bij ons gewonnen?
13: Nee, ik heb nog nooit waar gewonnen.
0: Ah, super. Ik ben blij voor je. Van harte gefeliciteerd. Blijf
13: dank
0: eventjes
13: u
0: aan de lijn. Dan Oh, Linda zegt ik heb het adres al wel. Dus geen probleem.
13: Ja,
0: Wordt eventjes genoteerd en dan komt dat voor elkaar. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ik zal de andere aanwijzingen er even bij doen. Leuk dat je gewonnen hebt.
13: Top.
0: En waar kom je vandaan?
13: Uit Braamt.
0: Uit Braamt. Hartstikke mooi. Veel plezier met het luisteren naar Radio Ideaal en Ideaal Plus. En nogmaals, hartelijk gefeliciteerd. De waardebon van alles top 1-wise gaat naar jou toe. Dankjewel.
13: Top, dank u.
0: Ja, de eerste aanwijzing was ik besta uit twee woorden. En de tweede, ik ben er in verschillende soorten. De derde aanwijzing, mijn eerste deel is vaak niet leuk. Dat is een klap natuurlijk. Ik ben seizoensgebonden, is de vierde aanwijzing. En de vijfde is, vroeger was ik er minder dan nu. De zesde aanwijzing, ik ben een symbool. Dus ik ben een symbool, dat was de zesde aanwijzing. En de zevende, mijn tweede deel wordt vaak bezongen. Mijn tweede deel wordt vaak bezongen. En dat slaat natuurlijk op het

Liedje van Siska en de Ronaldo's als een rode klaproos. Goed, dat was hem. Raad waar die staat voor deze zondagavond. En de prijs gaat naar Braamt. En ik wil natuurlijk Rijnt en Gerry Fokking hartelijk bedanken voor het samenstellen van deze Raad waar die staat. Prachtig mooi. En de Waardebon die gaat er weer uit vanavond. En natuurlijk Linda bedankt voor het aannemen van de telefoon. Rooie oren en dorst zie ik al wel. En wij gaan intussen door met de muziek hier op Sterk Zondagswerk, Radio Ideaal en Ideaal Plus. Heel wat leuke nummers te gaan, dus hou hem hier tot aan 10 uur vanavond.

water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel!

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië.

De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zes minuten over negen, luisteraars. Goedenavond, welkom terug bij het tweede gedeelte van Sterk Zondagswerk op Radio Ideaal. We draaien de muziek van Frans Bauer en Eiland in de Zon. Tot aan 10 uur dus, Sterk Zondagswerk. En Raad waar die staat is inmiddels achter ons. En mocht u niks gewonnen hebben, niet getreurd. Volgende week bij René is er weer een nieuwe aflevering. We gaan door met muziek van de Flippers, een Duitsstalige. En straks om 9:15 natuurlijk de nieuwe Ons Ideaal. En om 9:30 de instrumentale van de week. En dit is een Duitsstalige dus, van de Flippers.

0: Zo onvoorstelbaar mooi. Arne Jansen, we mogen hem nooit vergeten. Samen met Leslie Gal. En liefde komt en liefde gaat. Je luistert naar Radio Ideaal of Ideaal Plus. Op deze zondagavond sterk zondagswerk. En we draaiden daarvoor nog een hele mooie van Kees en Marian. En iedere keer op zondag zo'n mooie toepasselijke. Het is inmiddels tijd voor de nieuwe Ons Ideaal. De promotieplaat voor de komende week. En dat doen we deze week met een hele mooie van Marco Schuitmaker. Die kennen we nog van de Engelbewaarder. En dit is zijn nieuwe single Loesoe.
1: Dit is deze week.

prachtige uitvoering van Henk Wijngaars, The Longer The Distance. En u luistert nog naar Radio Ideaal, programma Sterk Zondagswerk. En we zijn er tot aan 10 uur vanavond. Na de volgende plaats, een Duitsstalige van Monika Martin, draaien we ook de instrumentale van de week. En die is vandaag van de Gebroeders Brouwer. Dus luister naar Radio Ideaal Sterk Zondagswerk of Radio Ideaal Plus, onze themakanaal. En daar zijn we ook altijd 24/7 met de man op de stijger natuurlijk, zoals we dat noemen. Een Duitsstalige, ik zei het al, Monika Martin. Luister op de zondagavond. Sterk Zondagswerk op Radio Ideaal en Ideaal Plus.

Live vanuit Volendam, muziek van Jan Smit. Waar is hij populair? 30 jaar in het vak alweer. Wat een prestatie. En dit was Als de Nacht Verdwijnt. Veel gedraaid op Radio Ideaal. En dit is de live uitvoering vanuit Volendam. Het 30-jarig jubileum. Tot 10 uur staat Raad waar die staat. Onder andere natuurlijk in het programma Sterk Zondagswerk. En Richard heeft vanavond de prijs gewonnen. En nogmaals, van harte proficiat. Zometeen nog de nieuwe single van de Paloma's. Moet er misschien nog olie bij? En ik zei het al, we zijn tot aan 10 uur vanavond. En daarna natuurlijk non-stop muziek door. Dus hou hem hier op Radio Ideaal. We zijn er 24x7. En dit is muziek van de George Baker Selection. En daarna dus de Paloma's.

Speciaal even voor en door de Paloma's. Moet er misschien nog olie bij? Dit was de nieuwe single van deze populaire band. Gisteren waren ze nog te gast in de studio. En nu live hier op Radio Ideaal en Ideaal Plus. Zo, we gaan er nog een paar draaien, een paar vocale nummers. En daarna gaan we overschakelen naar de computer, naar de non-stop muziek. En dat op Radio Ideaal en op Ideaal Plus. En volgende week is René er weer met sterk zondagswerk tussen 8 en 10 uur natuurlijk. Ik zei het al, een paar vocale nog. Eén traditie moeten we hooghouden. Dat is een nummer van Manneke Karrespoor met de Stroorrace. Een hele toepasselijke zo deze begin augustus. Maar voor die tijd nog deze van Hanny en de Rekels. En ik hou elke dag een beetje meer van jou. Radio Ideaal.

eens genieten met deze hele mooie van de formatie Highway. Hello Mary Lou. En dit was hem weer, sterk zondagswerk op deze zondagavond. Veel plezier nog met de rest van de programmering natuurlijk zometeen. Veel non-stop muziek. Hou hem hier op Radio Ideaal of op Ideaal Plus. Ons themakanaal voor de man op de steiger, zeggen we altijd. Wat mij betreft graag tot aanstaande zaterdag in Hits bij de Koffie tussen 10 en 12 ochtends. En René is er volgende week zondagavond weer, uw vaste presentator, tussen 8 en 10 uur met natuurlijk een nieuwe kans om weer een leuke prijs te winnen in het spelletje Raad waar die staat. Rest mij u een hele fijne week te wensen. Geniet van het prachtige weer en graag tot de volgende keer. Dag!

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten.

Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe, waarin vier keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië.

Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col de Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het Zuiderstrand. Laters!
2: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.